Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.500 mensen. De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin worden gevonden is nihil, zeggen experts. Voor duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt, zijn er opvangplekken ingericht. Venezolaanse artsen maken zich zorgen over de slechte hygiënische omstandigheden op die plekken. Frankrijk heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. De Fransen wonnen moeizaam met 1-0 van Paraguay door een benutte penalty van Kylian Mbappé, 20 minuten voor tijd. In de kwartfinale neemt Frankrijk het donderdag op tegen Marokko, dat gisteravond met 3-0 won van Canada. Na de winst van Marokko gingen in Nederland fans de straat op om feest te vieren. In Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Leiden sloeg de sfeer om en moest de mobiele eenheid ingrijpen. Railschoppers bekogelden de politie met zwaar vuurwerk. Meerdere mensen zijn aangehouden. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 16. Komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. En het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 3 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn eind vorige maand in Pakistan het slachtoffer geworden van ontvoering, afpersing en groepsverkrachting, melden media in het land. Er zijn 5 verdachten, van wie er 4 zijn aangehouden. 1 verdachte is nog voortvluchtig. Pakistanse media melden dat een van de verdachten de kleinzoon is van de Pakistanse vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken. De kleinzoon zou de vrouwen hebben uitgenodigd voor een zakelijk bezoek, nadat ze elkaar enkele maanden eerder in Singapore hadden ontmoet. De vrouwen werden in de stad Lahore naar een leeg pand gelokt. Daar werden ze dagenlang vastgehouden en werd $2 miljoen losgeld geëist. Ze zouden ook seksueel zijn misbruikt. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken is op de hoogte en verleent consulaire bijstand. In Parijs is een man aangehouden die op de Eiffeltoren klom en daar een Amerikaanse vlag ophing. De man kon gistermiddag worden gearresteerd toen hij de 3e verdieping van de toren bereikte. Hij gaf geen verklaring voor zijn daad. Door de actie werden de Eiffeltoren en het plein eromheen ontruimd. Gisteren was de 4th of July, de Amerikaanse onafhankelijkheidsdag. Het is 250 jaar geleden dat de onafhankelijkheidsverklaring werd getekend. Frankrijk heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. De Fransen wonnen moeizaam met 1-0 van Paraguay door een benutte penalty van Kylian Mbappé, 20 minuten voor tijd. In de kwartfinale neemt Frankrijk het donderdag op tegen Marokko, dat gisteravond met 3-0 won van Canada. Na de winst van Marokko gingen in Nederland fans de straat op om feest te vieren. In Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Leiden sloeg de sfeer om en moest de mobiele eenheid ingrijpen. Railschoppers bekogelden de politie met zwaar vuurwerk. In de Schilderswijk in Den Haag zijn 29 aanhoudingen verricht. 2 agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 16. De komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. Het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 4 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn vorige maand in Pakistan ontvoerd, afgeperst en verkracht, melden lokale media. Er zijn 4 verdachten aangehouden. Onder hen is de kleinzoon van een hoge Pakistanse politicus. De vrouwen werden dagenlang vastgehouden in een pand in Lahore, waar ze door gewapende mannen werden afgeperst en seksueel misbruikt. Ze wisten uiteindelijk zelf te ontsnappen. In Parijs is gistermiddag een man aangehouden die op de Eiffeltoren klom en daar een Amerikaanse vlag op hing. De man kon worden gearresteerd toen hij de 3e verdieping van de toren bereikte. Hij gaf geen verklaring voor zijn daad. Door de actie werden de Eiffeltoren en het plein eromheen ontruimd. Gisteren was de 4th of July, de Amerikaanse onafhankelijkheidsdag. Het is 250 jaar geleden dat de onafhankelijkheidsverklaring werd getekend. Frankrijk heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. De Fransen wonnen moeizaam met 1-0 van Paraguay door een benutte penalty van Kylian Mbappé, 20 minuten voor tijd. In de kwartfinale neemt Frankrijk het donderdag op tegen Marokko, dat gisteravond met 3-0 won van Canada. Na de winst van Marokko gingen in Nederland fans de straat op om feest te vieren. In Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Leiden sloeg de sfeer om en moest de mobiele eenheid ingrijpen. Relschoppers bekogelden de politie met zwaar vuurwerk. In de Schilderswijk in Den Haag zijn 29 aanhoudingen verricht. 2 agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. De eerste rit van de Tour de France is gewonnen door Jonas Vingegaard van het team Visma Lease Bike. De Deen was de snelste in de ploegentijdrit in Barcelona en is daarmee ook de eerste drager van de gele trui deze Tour. Vingegaard was ruim 8 seconden sneller dan Filippo Ganna en 12 seconden sneller dan zijn rivaal Tadej Pogacar. Met de tijdrit ging de 113e editie van de Tour van start. Komende dag is de 2e etappe. Dat is een heuvelachtige rit van ruim 168 kilometer van Tarragona naar Barcelona. Het weer, het is een graad of 16. Komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. En het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 5 uur.
1: Etje Verschuren met het NOS-journaal. Na de winst van Marokko in de achtste finale van het WK voetbal zijn in Nederlandse steden fans de straat opgegaan om de overwinning te vieren. Op sommige plekken sloeg de sfeer om en gooiden relschoppers met onder meer zwaar vuurwerk en stenen naar de politie. In de Haagse Schilderswijk werden 29 aanhoudingen verricht. Twee agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. Ook in Rotterdam, Utrecht en Leiden moest de mobiele eenheid ingrijpen. Marokko won in de achtste finale met 3-0 van Canada. In de kwartfinale is Frankrijk donderdag de tegenstander. Dat land versloeg Paraguay moeizaam met 1-0. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn vorige maand in Pakistan ontvoerd, afgeperst en verkracht, melden lokale media. Er zijn 4 verdachten aangehouden. Onder hen is de kleinzoon van een hoge Pakistanse politicus. De vrouwen werden dagenlang vastgehouden in een pand in Lahore, waar ze door gewapende mannen werden afgeperst en seksueel misbruikt. Ze wisten uiteindelijk zelf te ontsnappen. In Parijs is gistermiddag een man aangehouden die op de Eiffeltoren klom en daar een Amerikaanse vlag op hing. De man kon worden gearresteerd toen hij de derde verdieping van de toren bereikte. Hij gaf geen verklaring voor zijn daad. Door de actie werden de Eiffeltoren en het plein eromheen ontruimd. Gisteren was de 4th of July, de Amerikaanse onafhankelijkheidsdag. Het is 250 jaar geleden dat de onafhankelijkheidsverklaring werd getekend. Een opmerkelijk verhaal van Omroep Brabant. Twee vrouwen die meer dan 40 jaar geleden als baby uit India werden geadopteerd en later vriendinnen werden, blijken zussen te zijn. Mena Geltink uit Gemert en Minal Thijssen uit Maden bouwden als tiener een vriendschap op die later verwaterde. Toen Minal in 2025 een reis maakte door India, besloot ze haar roots te onderzoeken. Uit een DNA-test bleek dat haar vroegere vriendin eigenlijk haar zus was. "Ik was helemaal in shock," vertelt Minal. De zussen zeggen dat ze altijd al een bijzondere band hebben gevoeld en hebben sinds hun ontdekking dagelijks contact. Het weer, het is een graad of 16. Komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. Het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 6 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Na de winst van Marokko in de achtste finale van het WK voetbal zijn in Nederlandse steden fans de straat opgegaan. Op sommige plekken sloeg de sfeer om en gooiden relschoppers met onder meer zwaar vuurwerk en stenen naar de politie. In de Haagse Schilderswijk werden 29 aanhoudingen verricht. Twee agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. Ook in Rotterdam, Utrecht en Leiden moest de mobiele eenheid ingrijpen. Marokko won in de achtste finale met 3-0 van Canada. In de kwartfinale is Frankrijk de tegenstander. Dat land versloeg Paraguay moeizaam met 1-0. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn vorige maand in Pakistan ontvoerd, afgeperst en verkracht, melden lokale media. Er zijn 4 verdachten aangehouden. Onder hen is de kleinzoon van een hoge Pakistaanse politicus. De vrouwen werden dagenlang vastgehouden in een pand in Lahore, waar ze door gewapende mannen werden afgeperst en seksueel misbruikt. Ze wisten uiteindelijk zelf te ontsnappen. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.500 mensen. De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin worden gevonden is nihil, zeggen experts. Voor de duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt, zijn er opvangplekken ingericht. Venezolaanse artsen maken zich zorgen over de slechte hygiënische omstandigheden op die plekken. President Trump is bezig aan zijn lange toespraak ter gelegenheid van de viering van 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid. De toespraak werd met 2 uur uitgesteld vanwege het noodweer in Washington. Door de harde windstoten en naderende onweersbuien moesten duizenden bezoekers het festivalterrein op de National Mall verlaten. Trump liet op sociale media weten dat zijn toespraak hoe dan ook door zou gaan. Na zijn speech staat een grote vuurwerkshow op het programma, waarmee de regering een wereldrecord wil verbreken. Het weer, het is een graad of 16. De komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. En het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 7 uur.
1: Jeroen van Kan met het NOS-journaal. President Trump heeft een toespraak gehouden ter gelegenheid van de viering van 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid. Daarin herhaalde hij veel onderwerpen die in eerdere speeches ook ter sprake kwamen. Zoals een waarschuwing dat de komende verkiezingen mogelijk gestolen kunnen worden door politieke tegenstanders. De toespraak werd met 2 uur uitgesteld vanwege het noodweer in Washington. Door de harde windstoten en naderende onweersbuien moesten duizenden bezoekers het festivalterrein op de National Mall verlaten. Op dit moment is er een grote vuurwerkshow bezig. Na de winst van Marokko in de 8e finale van het WK voetbal zijn in Nederlandse steden fans de straat opgegaan om de overwinning te vieren. Op sommige plekken sloeg de sfeer om. Relschoppers gooiden met onder meer zwaar vuurwerk en stenen. In de Haagse Schilderswijk werden 29 mensen aangehouden. 2 agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. Ook in Rotterdam, Utrecht en Leiden moest de mobiele eenheid ingrijpen. Marokko won in de 8e finale met 3-0 van Canada. In de kwartfinale is Frankrijk donderdag de tegenstander. Dat land versloeg Paraguay moeizaam met 1-0. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn vorige maand in Pakistan ontvoerd, afgeperst en verkracht, melden lokale media. Er zijn 4 verdachten aangehouden. Onder hen is de kleinzoon van een hoge Pakistaanse politicus. Vrouwen werden dagenlang vastgehouden in een pand in de stad Lahore, waar ze door gewapende mannen werden afgeperst en seksueel misbruikt. Ze wisten uiteindelijk zelf te ontkomen. Het dodental na de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.000. De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin vandaan worden gehaald is niet heel, zeggen experts. Voor de duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt zijn er opvangplekken geregeld. Het weer dan nog veel bewolking, lokaal wat regen, hier en daar zon. Het wordt 18 tot 24 graden. Morgen iets meer zon en iets warmer. Dan wordt het maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 8 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS-journaal. De viering van 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid is afgesloten met een grote vuurwerkshow. Daarvoor gaf president Trump een speech waarin hij zei dat het land altijd aan de top zal staan. Ook waarschuwde hij tegen communisten, die noemde hij een kwaadaardig tumor. De toespraak werd met 2 uur uitgesteld vanwege het noodweer in Washington. Door de harde windstoten en naderende onweersbuien moesten duizenden bezoekers het festivalterrein op de National Mall verlaten. Na de winst van Marokko in de 8e finale van het WK voetbal zijn in Nederlandse steden fans de straat opgegaan om de overwinning te vieren. Op sommige plekken sloeg de sfeer om. Relschoppers gooiden met onder meer zwaar vuurwerk en stenen. In de Haagse Schilderswijk werden 29 mensen aangehouden. 2 agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. Ook in Rotterdam, Utrecht en Leiden moest de mobiele eenheid ingrijpen. Marokko won in de 8e finale met 3-0 van Canada. In de kwartfinale is Frankrijk donderdag de tegenstander. Dat land versloeg Paraguay moeizaam met 1-0. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn vorige maand in Pakistan ontvoerd, afgeperst en verkracht. Dat melden lokale media. Er zijn 5 verdachten aangehouden. Onder hen is de kleinzoon van een hoge Pakistanse politicus. Vrouwen werden dagenlang vastgehouden in een pand in de stad Lahore, waar ze door gewapende mannen werden afgeperst en seksueel misbruikt. Ze wisten uiteindelijk zelf te ontsnappen. Het dodental na de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.000. De verwachting is dat het dodental verder op zal lopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin vandaan worden gehaald is niet heel, zeggen experts. Voor duizenden mensen die hun huis kwijt zijn geraakt, zijn er opvangplekken ingericht. Het weer tot besluit veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. Het wordt 18 tot 24 graden. Morgen iets meer zon en iets warmer. Dan wordt het maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerden en Epe. Met nu het NOS-journaal van 9 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS-journaal. De viering van 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid is afgesloten met een toespraak van president Trump. In zijn speech zei hij dat de VS altijd aan de top zullen staan. Ook waarschuwde hij tegen communisten, die noemde hij een kwaadaardige tumor. De toespraak van Trump moest met 2 uur worden uitgesteld vanwege noodweer in Washington. Door harde windstoten en naderende onweersbuien moesten duizenden bezoekers het festivalterrein op de National Mall verlaten. Na de toespraak van de president was er een grote vuurwerkshow. Na de winst van Marokko in de 8e finale van het WK voetbal zijn in Nederlandse steden mensen de straat op gegaan om de overwinning te vieren. Op sommige plekken sloeg de sfeer om. Relschoppers gooiden met onder meer zwaar vuurwerk en stenen. In de Haagse Schilderswijk werden 29 mensen aangehouden. 2 agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. Marokko won in de 8e finale met 3-0 van Canada. In de kwartfinale is Frankrijk donderdag de tegenstander. Dat land versloeg Paraguay moeizaam met 1-0. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn de afgelopen week tijdens een bezoek aan de Pakistanse stad Lahore ontvoerd, verkracht en afgeperst. Dat melden Pakistanse media. 4 verdachten zijn opgepakt. Onder hen is volgens lokale media de kleinzoon van de Pakistanse vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken. Die zou de vrouwen hebben uitgenodigd voor een zakelijk bezoek nadat ze elkaar een paar maanden eerder in Singapore hadden ontmoet. De vrouwen werden naar een leeg pand gelokt. Daar werden ze dagenlang vastgehouden en werd 2 miljoen dollar losgeld geëist. De vrouwen wisten uiteindelijk zelf te ontsnappen. Het dodental na de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.000. Verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. Het weer, veel bewolking, lokaal wat regen, hier en daar zon. Het wordt 18 tot 24 graden. Morgen iets meer zon en iets warmer. Dan wordt het maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.

Goedemorgen, luisteraars. Op deze 5 juli 2026. Hartelijk welkom op deze zender. Fijn dat u er weer bent. En dat betekent dat u mee kunt gaan luisteren naar de regionale zender voor de gemeenten Heerde en Epe. En natuurlijk wereldwijd via het internet www.rtv794.nl. Het is zoals gezegd 5 juli, ruim 9 uur. Dat betekent dat u bent verbonden met het programma Loof den Heer. Iedere zondag rechtstreeks uitgezonden vanuit de studio in Heerde van 9 tot 12. Zoals vaker gezegd, overigens beginnen ze met dit programma al om 7 uur. We gaan zo dadelijk beginnen met geestelijke en gewijde muziek. En om 10 uur kunt u gaan luisteren naar een kerkdienst verzorgd door een van de kerken uit de gemeente Heerde en Epe. En wij moeten daar nog om 10 uur een keus in maken. U hoort vanzelf wat u mee kan krijgen. Als deze dienst is afgelopen, gaan we verder met muziek tot ongeveer 11:30. Rond die tijd is er een verzoeknummer. Die is aangevraagd. En daarna weer muziek van de muzieklijst, welke door ondergetekende is samengesteld. Wij vanuit de studio wensen u allen samen met ons een gezegend en een bemoedigend programma toe. En wij dat zijn vanmorgen uw technicus van dienst Dirk Anton Dalhuizen. En ik mag de presentatie verzorgen. Mijn naam is Jan Schouten. We beginnen dit programma met een bekende psalm. En wel psalm 108, Mijn hart, o hemel, majesteit.

Christian Verwoerd, de overwinningsgrond. Het derde lied wat we laten horen is Psalm 49 en we horen het jongerenkoor Viva Fox.

We horen een mooi lied. Het gebed wordt gezongen door Seven uit Heerde. We gaan nu naar Psalm 21 en we horen het Elspeetse mannenkoor Kom Amore.

We hoorden het gebed bezongen door Piet Smit en het was het gebed van Habakkuk. Psalm 121, het jongerenkoor Laudate Deum.

Kom nu met zang van zoete tonen, Verenigde Haarlemse Koren. Psalm 107 nu en we luisteren naar het Veenendaals Christelijk Mannenkoor.

O Heiland, trouwe Heer, we horen Verenigde Haarlemse Koren. We gaan nu luisteren naar een lied Tot aan die dag.

roept uit aan alle stranden het evangeliewoord. En daar zijn we mee bezig. Zoals ook met het volgende lied. Liefde, gezongen door Eiland Urk.

Het interkerkelijk mannenkoor Edosa uit Sneek was dat met het lied God enkel licht. De klok gaat richting 10 uur en we gaan zo overschakelen naar de kerkdienst. Die komt vanuit de ontmoetingskerk in Heerde. En waarin zal voorgaan dominee G.J. Heuver. De organist is Henk van der Maten. Het thema van deze dienst is weer die appel. Wij wensen u vanuit de studio een goede dienst toe.

Goedemorgen, gemeente. Van harte welkom in deze dienst. Een hartelijk welkom ook voor de gasten in ons midden en allen die met ons meekijken en luisteren nu of op een later moment. Onze voorganger vanmorgen is dominee Gerrit Heuver. Diaken van dienst is Irma van der Maten. En mijn naam is Kees Hoogik. Ik ben ouderling kerkrentmeester. Er zijn wat extra afkondigingen. Afgelopen week is Alexander Demchisina geopereerd in het ziekenhuis. Maar hij is gisteren weer thuisgekomen om verder te herstellen. Buurt Heerde Noord. Overleden is mevrouw Elisabeth Willemsen van den Berg. In de leeftijd van 84 jaar. Dinsdag 7 juli om 11:30 om 11:30 is in deze kerk de dankdienst voor haar leven. Voorafgaand is gelegenheid tot condoleren. De gedachtenis in onze gemeente is volgende week zondag. De bloemen van vandaag, waar wel een verhaal aan zit, gaan als groet van ons allen naar Tjaarke IJsing Haverkamp, wijk Vosbergen. We beginnen de dienst met een moment van stilte, waarna we zingen lied 150a, vers 1, 2 en 3. Loof God, loof hem overal. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst.

Ook vanmorgen mogen we weer bij elkaar zijn, samenkomen en uitspreken, belijden dat onze hulp is in de naam van de Heer. Die trouw blijft voor eeuwig. En daarom genade zij u en vrede van God onze Vader door Jezus Christus onze Heer.

Prachtig loflied op de schepping, maar vooral ook op de God van de schepping. Beste mensen, vandaag nummer 3 van mijn 6 voorgenomen kerkdiensten over Genesis. En we gaan het hebben over wat van ouds heet de zondeval. De zondeval. Het verhaal van de verboden vrucht is een prachtig schilderij over... Ja, er zijn heel veel schilderijen. Ik heb natuurlijk wat zitten googelen. Liedjes, schilderijen, gedichten, boeken. Kunst over die eerste hoofdstukken van Genesis is er plenty. Dit is een schilderij van twee Vlamingen, Breugel en Rubens. Nou, u ziet het wel. Kleurrijk, fantastisch. Dikke duim in de mond, maar daar komt wel een prachtige plaat uit... Als je zo kijkt naar Adam en Eva, ik dacht, ja, is dit nou het moment waarop ze samen een hap in die verboden vrucht zullen zetten? Of misschien heeft Eva al gegeten en wil ze nou haar man overhalen om ook toe te happen? Tussen die beiden in. Zelf ook even weer kijken hoor. Ja, dat kan je wel zien vanuit de kerk. Tussen de hoofden van Adam en Eva in zie je een ree met haar grote reebruine ogen verschrikt toekijken. Het hert onschuldig. Hé, wat gaan jullie nou doen? Wat haal je je op de hals? Nou, prachtige plaat. Komt er straks nog één. 6 jaar geleden hebben we het ook al over dit verhaal gehad. Ik denk dat het toen op het rooster van de kindernevendienst stond. En ik wist dat niet meer en u waarschijnlijk ook niet... maar we zaten toen midden in de tweede coronagolf. Dus als u mijn preek van toen al gehoord hebt... dan moet dat van achter een computerschermpje zijn geweest. Want we zaten hier met een paar mensen en... nou. Camera stond aan, maar u was er niet. Ja, grote kans dat u hem dus niet gehoord hebt, die videoviering. Ik had dezelfde preek vrij risicoloos dus nog een keer kunnen houden. Maar we zijn intussen 6 jaar verder. Maar we zijn ook een paar hele mooie boeken over Genesis verder. Namelijk van Jonathan Sacks. Die naam kent u misschien wel. Jonathan Sacks was tot voor een aantal jaren opperrabijn... Van het Jodendom in Engeland. En hij heeft prachtige boeken over Genesis geschreven. Dus ik heb mijn preek nogal omgewerkt. Andere liederen erbij gezocht. Nou, u gaat wel merken. We bidden ons gebed om Gods ontferming over de nood van mensen en wereld. En aansluitend zingen we ons loflied. En dat is vanmorgen lied 657, vers 1, 2 en 3. En na elke bede zingen we, Heer, ontferm u. Laten we zingen en bidden. Eeuwige, barmhartige God, u roepen wij aan. U die tot ons spreekt over een aarde met bloeiende bloemen en wuivend gras. Een kind dat speelt met een adder. Een hof met bomen en vruchten altijd in bloei. God, wij dromen van een wereld zonder oorlog, zonder terreur en geweld. Een wereld waarin vluchten geen noodzaak meer is. Dat koninkrijk van u, weet u wel, wordt dat nog wat? Zo bidden wij samen.

Wij roepen u aan die tot ons spreekt over vredestichters, zachtmoedigen. Ik, het koninkrijk van God in mijn nabij. We dromen van een wereld die ons draagt en omarmt, waar mensen elkaar tot vrede en vreugde zijn. Wij roepen u aan die tot ons spreekt. Staan de strijd, breek zwaarden en speren. Niemand die nog de oorlog leert. Wij dromen van een wereld zonder stampend gemarcheer. Dansende kindervoeten, ons hart springt op. Dat koninkrijk van u, weet u wel, wordt dat nog wat? Zo bidden wij samen.

O God, wij roepen u aan, u die tot ons spreekt over brood en wijn en samen delen, over een kind dat in het midden staat. Wij dromen van een wereld zonder misbruik van macht, waar mensen bruggen bouwen in plaats van muren. Wij roepen u aan, u die tot ons spreekt over de naaste die een mens is als ik. Open ogen, een liefdevol hart. Wij dromen van een wereld voorbij het graf. De dood niet langer tussen beiden, over en uit. Wij wachten op u, die tot ons spreekt over tranen die worden gewist. Een open graf waar maar één echo klinkt, hij leeft. Dat koninkrijk van u, weet u wel, wordt dat nog wat? Zo bidden wij samen.

Het was de eerste dag van de grote vakantie. En Jasper had zijn vriendje Tim thuis gevraagd, kunnen we samen spelen? En eigenlijk wilden ze wel op de Nintendo. Ja, ben je nou helemaal mal, zei de mama van Jasper. Moet je kijken wat voor prachtig weer het is. Die Nintendo kan nog wel een keer als het giet van de regen, hup, naar buiten jullie, spelen. Nou ja, vooruit dan maar. We gaan voetballen, zegt Tim, het vriendje. We gaan voetballen. Ja, met z'n tweeën. Nou, maar dan vragen we Ruud en Jeroen erbij en zijn we met z'n vieren, kunnen we mooi een potje doen. Oké, even een blokje om naar Ruud en Jeroen. En die wilden wel. We gaan voetballen. Zullen we naar het park lopen? Ah, nee joh, dat is veel te ver. We gaan gewoon hier op straat. Ja, maar meneer Jansen, die vindt het zo vervelend als de bal bij hem in de tuin komt. Nou, zijn auto staat er niet. Jansen is vast weg. We gaan gewoon hier op. Oké. En er wordt lekker gevoetbald en ze zijn een kwartiertje bezig. En Jeroen haalt een keer uit. En ja, je kan het wel raden. De bal over de heg, maar dat niet alleen. Bam, dwars door de glazen deur bij meneer Jansen. Rinkel de kinkel. Oei. Stommerd. Ik had het je toch gezegd. Ja, jouw schuld. Het is jouw bal. Jouw schuld, jij wilde voetballen. Nee, jullie schuld. Jullie hebben ons meegevraagd. Ja, afschuiven heet dat. Kunnen grote mensen ook heel goed. Afschuiven. Ja, wat nu? Ja, wat nu? Jullie zijn toch wel verkezerd, zegt Tim. Verkezerd? Verzekerd. Jullie zijn toch wel verzekerd? Ja, ik denk het wel, zegt Jasper. We zijn vast wel verzekerd. Dus ja, dat met die deur en met dat glas en zo, dat komt allemaal wel weer goed. Maar we zullen toch wel eerst even naar meneer Jansen toe moeten en zeggen wie dit gedaan heeft. Want ik denk zomaar dat pap en mam dat niet voor ons gaan doen. Nee. Hoe spannend. Wie moet dat nou gaan doen dan? Nou, weet je, zegt een van de vier, ik weet niet meer wie. Een van de vier zegt, en als we het nou eens met z'n vieren doen dan? Samen. Oké, dat is wel een strak plan. Als meneer Jansen thuis is, gaan ze met z'n vieren op hem af. Nou, dat is het verhaaltje voor de kindernevendienst. In de kindernevendienst krijgen jullie nog weer een heel ander verhaal te horen. En Yvonne, waar zit je? Jij gaat met de kinderen mee.

Nou, zie ik dat ik iets niet goed gedaan heb? Ja, u ziet dat nog niet, maar we zingen nu als gezongen gebed om de opening van het woord, lied 300.

20, vier coupletten. En eerst wou ik lied 657, wat we net zongen, daarvan het vierde couplet laten zingen op deze plek. Maar nou ben ik vergeten hem eruit te halen. Henk, die kan jij wel skippen. En Henk boven kan hem natuurlijk ook wel even overslaan. Dus we zingen lied 326, vers 1 tot 4. En daarna zijn we toe aan de lezingen. Maar dan ga ik ook eerst nog even wat zeggen.

Ik had u nog een plaat beloofd. Hier is die. Bijna. Yes. Heel wat anders dan dat kleurrijke bonte tafereel van net. Ongeveer dezelfde tijd. Dat van net was van twee Belgen uit het rijke Roomse leven, zal ik maar zeggen. Dit is uit de noordelijke Nederlanden, maar dat ziet u er natuurlijk wel onder staan. Een ets van Rembrandt.

0: Heel ander karakter, deze plaat. Wat valt op? Wie wil eens wat roepen? Wat valt op? Wat zeg je? Geen dieren. Ja, één dier.
1: Tegen die boom aan, daar zit een engert, vind ik.
0: Tegen die boom aan zit een engert. Ja. Welke engert is dat? Een draak? Slang? Ja?
2: Het lijkt voor mij dat Adam Eva de appel geeft.
0: Oké. Okay. Dat is ook een mooie waarneming. Het lijkt alsof Adam aan Eva de appel geeft. Rembrandt zaait een beetje verwarring. Laten we maar niet eenduidig de schuld op Eva schuiven. Ze zitten samen in het bootje. Ja, ja. Nog even terug naar dat beest. Ja, in het verhaal staat ook dat voortaan de slang schuifelend over de aarde zal gaan. Dus het verhaal suggereert dat de slang eerder poten had en na Genesis 3 niet meer. En dat, ik denk dat Rembrandt dat schildert, of tekent. Dus het is inderdaad een raar wezen, een raar gedrocht. Maar het moet wel de slang zijn die daar... geen dieren, zei Gerard, maar ik zie nog een dier. Rechts onderaan, ja. Olifantje. Ja, heel klein olifantje. Was in de dagen van Rembrandt nog een exotisch dier... En dat stond ook een beetje symbool voor wijsheid en onschuld. Dus Rembrandt die tekent hier ook even de olifant in... Ja, je ziet hem toch wel, of niet, van achteruit de kerk? Jawel, ja. En wat vind je van die gezichtsuitdrukkingen van Adam en Eva? Ze zijn ouder, ja. Het zijn geen twintigers meer, hè. Dus ze hebben de kennelijk... Wat zeg je? Een belerend vingertje, zegt Hermien. Ja. Ja, dus dan zou het toch zijn alsof Adam wel... Ja. Ja, ja, ik vind Eva ook zo... Kijk, in dat andere schilderij is ze stralend en helemaal overtuigd van haar gelijk... En hier is het, hè, ze zijn niet zo mooi. Nee, ja, dat doet leeftijd met je. Dat heb ik ook last van. Ja. Maar het is toch wel mooi hoe verschillend je als kunstenaar met hetzelfde verhaal om kan gaan. En hoe, ja, ik denk deze ets nog weer meer te denken geeft... Dan dat schilderij van dit. Nou, we gaan luisteren. De lector komt al naar voren.
3: Hij is meer dan klaargelegd. Voor de juiste vertaling. Genesis 3, vers 1 tot en met 7. Van alle in het wild levende dieren die de Heer gemaakt had, was de slang het sluwst. Dit dier vroeg aan de vrouw: heeft God werkelijk gezegd dat jullie van geen enkele boom in de tuin mogen eten? We mogen de vruchten van alle bomen eten, antwoordde de vrouw, behalve die van de boom in het midden van de tuin. God heeft ons verboden van de vruchten van die boom te eten of ze zelfs maar aan te raken. Doen we dat toch, dan zullen we sterven. Jullie zullen helemaal niet sterven, zei de slang. Integendeel, God weet dat jullie de ogen zullen opengaan zodra je daarvan eet. En dat jullie dan als God zullen zijn en kennis zullen hebben van goed en kwaad. De vrouw keek naar de boom. Zijn vruchten zagen er heerlijk uit. Ze waren een lust voor het oog en ze vond het aanlokkelijk dat de boom haar wijsheid zou schenken. Ze plukte een paar vruchten en at ervan. Ze gaf ook wat aan haar man die bij haar was En ook hij at ervan. Toen gingen hun beiden de ogen open en merkten ze dat ze naakt waren. Daarom regen ze vijgenbladeren aan elkaar en maakten er lendenschorten van.

lezen verder, vers 7 tot en met 24. Of 8 tot en met 24 is het. Toen de mens en zijn vrouw, de Heer God, in de koelte van de avondwind door de tuin hoorden wandelen, verborgen zij zich voor hem tussen de bomen. Maar de Heer God riep de mens: waar ben je? Hij antwoordde: ik hoorde u in de tuin en werd bang omdat ik naakt ben. Daarom verborg ik me. Wie heeft je verteld dat je naakt bent? Heb je soms gegeten van de boom waarvan ik je verboden had te eten? De mens antwoordde: de vrouw die u mij hebt gegeven om mij terzijde te staan, gaf mij vruchten van de boom en toen heb ik ervan gegeten. Waarom heb je dat gedaan? Vroeg de Heer God aan de vrouw. En zij antwoordde: de slang heeft me misleid en toen heb ik ervan gegeten. De Heer God zei tegen de slang: vervloekt ben jij dat je dit hebt gedaan. Het vee zal je voortaan mijden, wilde dieren wenden zich af. Op je buik zul je kruipen en stof zul je eten je hele leven lang. Vijandschap sticht ik tussen jou en de vrouw, tussen jouw nageslacht en het hare, dat verbrijzelt jou de kop. Jij bijt het in de hiel. Tegen de vrouw zei hij: je zwangerschap maak ik tot een zware last. Zwoegen zul je als je baart. Je zult je man begeren en hij zal over je heersen. Tegen de mens zei hij: je hebt geluisterd naar je vrouw, gegeten van de boom die ik je had verboden. Vervloekt is de akker om wat jij hebt gedaan. Zwoegen zul je om ervan te eten, je hele leven lang. Dorens en distels zullen er groeien. Toch moet je van je gewassen leven. Zweten zul je voor je brood, totdat je terugkeert tot de aarde waaruit je bent genomen. Stof ben je, tot stof keer je terug. De mens noemde zijn vrouw Eva. Zij is de moeder van alle levenden geworden. De Heer God maakte voor de mens en zijn vrouw kleren van dierenvellen en trok hun die aan. Toen zei de Heer God: nu is de mens aan ons gelijk geworden. Nu heeft hij kennis van goed en kwaad. Nu wil ik voorkomen dat hij ook vruchten van de levensboom plukt. Want als hij die zou eten, zou hij eeuwig leven. Daarom stuurde hij de mens weg uit de tuin van Eden om de aarde waaruit hij was genomen te gaan bewerken. En nadat hij hem had weggejaagd, plaatste hij ten oosten van de tuin van Eden de gerubs en het heen en weer flitsende, vlammende zwaard. Zij moesten de weg naar de levensboom bewaken.

Gemeente van Jezus Christus, heel kort in de herhaling, maar ik moet dat even vertellen. De Genesis-verhalen, zoals wij die nu kennen, die hebben hun definitieve vorm gekregen toen de Israëlieten in ballingschap zaten. In Babel, in de hoofdstad van het wereldrijk Assur. Ver van de heilige tempel, ver van de woonplaats van de eeuwige. En in dat machtige Assyrische Rijk worden de Israëlieten opnieuw en indringend geconfronteerd met een godsdienst die haaks staat op die van henzelf. Kijk, alle oude religies, alle oude geloofssystemen, die gaan uit van het idee dat goden een soort van superkrachten in en van de natuur zijn. Zon, maan en sterren, maar ook vruchtbaarheid en seks, maar ook heersersmacht en oorlogstuig, geld, de mammon, bloed und boden, Maga, make Assyria great again. Ja, het is echt van alle tijden. U weet misschien wel uit het Bijbelverhaal dat Paulus door Athene loopt en dat hij daar dan al die godenbeelden ziet. De oude Grieken hadden ook voor alles wat er bestaat een god. Venus voor de liefde, Mars voor de oorlog, Hermes voor de handel, Eros voor de erotiek. En je kan nog wel even zo doorgaan. De kern is, alles wat bestaat, de status quo, zeg maar, krijgt goddelijke trekken. Krijgt een religieuze status en wordt daarmee ook onaantastbaar. En wat daar altijd weer in meekomt, dat is dat wij mensen niks anders zijn dan speeltjes van die goden. Onderworpen aan het blinde lot. Het lot is God en God is het lot. En je moet je maar schikken. Hoe stiller hij ligt, hoe minder pienen, zeggen ze in Twente. Misschien kennen jullie het ook wel. En toch, ook al zijn die tempels daar in Babel heel wat groter, mooier, chiquer dan dat eenvoudige boerentempeltje in Jeruzalem, toch kunnen die verbannen Joden daar niet mee leven. Zo hadden wij het toch niet geleerd? Wij hadden toch een keuze? Wij waren toch vrij? Vrij gemaakt door God zelf? Dat is toch wat onze voorouders ervaren hebben toen ze door die God met de naam Ik zal er zijn, toen ze uit het slavenhuis werden uitgeleid. Nou, dat is de grote breuk van het Jodendom, samen met later het christendom en de islam. Dat is de grote breuk dat de vrijheid van God die al het bestaande overstijgt, de vrijheid van die God die juist niet met de status quo samenvalt, dat zijn vrijheid ook onze vrijheid is. Naar Gods beeld en gelijkenis zijn wij geschapen, geroepen om vrij te zijn, zo vrij als God. En ja, natuurlijk is die vrijheid relatief. We hebben onze grenzen, we hebben onze biologische en psychologische grenzen, ons DNA, ons IQ, het milieu waaruit we komen. En natuurlijk heeft ons dat allemaal gevormd en soms misschien ook wel een beetje misvormd.
Maar daarbovenuit zijn we ook altijd weer vrij. Kunnen we keuzes maken? En zo ervaren we dat toch ook. In onze partnerkeuze, in onze beroepskeuze, in onze politieke keuze. Ik ben toch niet met Nelleke getrouwd omdat een of andere God dat zo bedisseld heeft. Daar geloof ik toch geen snars van. En dat wil ik van binnen toch ook niet. Dat is toch mijn keuzevrijheid. Zie, heden heb ik u voor ogen gesteld het leven en het goede, de dood en het kwade, zegt de eeuwige na de uittocht uit Egypte. Kies dan het leven. Maak een keuze. Pak die vrijheid. En dat heeft hij toch niet voor de grap gezegd? Vragen de Joden in Babel zich af. Maar waar komt dat dan toch vandaan? Dat zoveel mensen steeds maar weer kiezen voor het kwade. En dus voor de dood. Wat is dat voor onmogelijke mogelijkheid die hier in Genesis 3 breed wordt uitgetekend? Als God alles goed heeft geschapen, en zie, het was goed, ja, zeer goed. En als God dan ontdekt dat er één ding toch niet helemaal goed was, namelijk dat de mens alleen is en dus krijgt hij een medemens. Als God alles aan de voeten van die mensen legt, hoe kan het dan dat er zoveel ellende is? Waarom? Waarom toch, roepen we als het ons zwaar tegenzit. Hele begrijpelijke vraag, waarom? Maar moeten we niet ook zeggen dat we dat waarom niet tot God, maar tot de mens moeten richten? Waarom doet een mens zo? Oorlog, het vervuilen van lucht, aarde en water, met het volle verstand, met open ogen, tegen beter weten in. Grote en kleine oplichterij, gedwongen prostitutie, seksueel misbruik tot kinderen aan toe. Al dat inhumane, dat doet God toch niet? En dan kan je toch niet waarom naar de hemel roepen? Jonathan Sacks, die man van die boeken die ik net noemde, die zegt: het gaat in die eerste verhalen van de Bijbel nauwelijks over God. Het gaat voortdurend over de mens. God is niet de vraag. God is niet het probleem. Maar wij. Ik, u. Hoe zit dat met ons? Met onze verantwoordelijkheid. Het tweelingbroertje, zusje van onze vrijheid. Hoe zit dat met onze vrijheid om te kiezen voor het goede, om het kwaad te mijden, om van die ene boom af te blijven waarvan God had gezegd: daar moet je maar niet aankomen, want op het moment dat je dat doet, wordt dat jullie ondergang. Maar ja, verboden vruchten smaken zoet. Jean-Jacques Suurmond, predikant en psychotherapeut, die zegt er het volgende over. Kijk, dat Adam en Eva in het paradijs die verboden vruchten aten, dat valt onder de kleine criminaliteit. Hadden ze meteen hun schuld aan God bekend, dan hadden ze weer ontspannen met hem kunnen wandelen in de avondkoelte. Want vergeven is Gods specialiteit. Hij loert voortdurend van achter de bosjes om een emmer vergeving, genade en andere hemelse lekkernijen over ons uit te storten. Maar wat deden Adam en Eva? Ze dachten niet: ik heb iets slechts gedaan, maar ik ben slecht. Met andere woorden, ze gingen zich schamen. En dat maakt het moeilijk om schuld te bekennen.
Terwijl schuld ons actief naar de ander drijft om de schade te herstellen, maakt schaamte passief. Adam en Eva werden bang voor God. Ze maakten van God een oordelende toeschouwer. In werkelijkheid werden ze hun eigen kritische beoordelaar. Wie zich schaamt, slaat de ogen neer, verliest het contact met de ander en bekijkt zichzelf. Schaamte veroorzaakt een soort tweedeling waarin ik tegen mijzelf zeg, jij bent waardeloos. En mijzelf zegt tegen ik, ja, je hebt gelijk, ik ben waardeloos. En wie zich schaamt, kan zich niet voorstellen dat zij of hij vergeven en aanvaard kan worden. Het enige wat erop zit, is verdwijnen. Ik kon wel door de grond zakken, zeggen we dan. Of zelfs, ik schaam me dood. Volgens al die oude schilderijen verborgen Adam en Eva hun schaamdelen achter nauwkeurig geplaatste vijgenblaadjes en kropen weg. God zoekt hen op en spreekt hen aan op hun daad. Want echte vergeving begint altijd bij het verantwoordelijk houden van de schuldige. Tot zover Suurmond. Wat doet Adam? Hij schuift de schuld af op Eva. Net als die voetballende jongetjes van daarnet. De man schuift zijn schuld af op de vrouw. De vrouw schuift de schuld af op de slang. Beiden willen ze hun verantwoordelijkheid ontlopen. Maar de schaamte die blijft. Mal voorbeeld in dit gezelschap. Stel dat je betrapt wordt op autorijden met alcohol op. Nou, dat je in zo'n pijpje moet blazen is al heel gênant. En dan krijg je ook nog eens een keer een bekeuring. En die bekeuring die komt bij je thuis. Dus je kan het ook voor het thuisfront nooit stilhouden natuurlijk. Wat een complete afgang. Kijk, die boete, daar kom je nog wel een keer vanaf. Maar de schaamte, die kleeft je aan. Net als die blauwe verf waarmee de politie hooligans wil gaan bespuiten om ze beter op te kunnen sporen. Haast net zo onafwasbaar als schaamte. En wat doet God? Wat doet God weer? Wat doet God altijd? Hij roept, hij vraagt. Adam, Eva, waar ben je? Hij spreekt de mensen aan. Hij doorbreekt van buiten die vreselijke, vicieuze cirkel. En zo herstelt God de humaniteit. Hij redt de mensen van hun schaamte. Hij geeft ze kleren. Hij geeft ze toekomst. Opdat ze opnieuw gaan leven. Opdat ze opnieuw de aarde gaan bewaren en bewerken en vullen met medemenselijkheid. Om gezegend te zijn en tot een zegen te zijn. Dat is het evangelie. Dat is de blijde boodschap van dit verhaal. God spreekt een woord en hoopt op ons antwoord. Hoopt op, gelooft in onze verantwoordelijkheid. Adam, Eva, waar ben je? Zacchaeus, kom uit je boom. Saul, Saul, waarom vervolg je mij? Petrus, je weet toch dat ik je lief heb? Steeds weer die enezelfde vraag, dat woord dat haast smeekt om een antwoord. En het enige wat wij hoeven te doen is achter onze vijgenblaadjes vandaan te komen, op te staan en te zeggen, hier ben ik.
Laat mij leven in uw licht, vrij en verantwoordelijk. Verantwoordelijk en vrij. Zo mogen het zijn.

Ja, ik had ook 993 staan. Er is iets... Het duiveltje heeft met de liturgie gespeeld vanmorgen. Net ging er al wat fout en nu gaat er wat fout. En jij, Hermien zat ook al te kijken van dit klopt niet. En de... Nee, nou, zo in communicatie komen we er altijd uit. 993. Ja.

kinderen zijn terug, samen met Yvonne, ook gehad over een verhaal van op tijd weten wat je wel en niet moet doen. En er is een prachtig kinderliedje, Ho, stop. En dat gaan we nu met elkaar luisteren. En als je het een beetje herkent, vooral ook meezingen.

We bidden ons gebed over de gaven. Goede God, wij bidden u, geef dat we onze collectes, onze gaven niet zien als een plicht, als een heilig moeten, maar als een kans, als een mogelijkheid om iets, ook al zijn het maar een paar druppels op een gloeiende plaat, om toch iets te doen, mee te helpen aan alle nood en ellende die er is in deze wereld. Ook na die verschrikkelijke aardbeving waar we van gehoord hebben en waar Kerk in Actie druk mee bezig is, dat het een beetje helpen mag, God. Zegen onze gaven.

Oh, sorry, ik dacht dat er nog een videootje kwam over... Oké. We gaan danken en bidden. Na de voorbeden is er een ogenblik van stil gebed, zoals gewoonlijk. En dan eindigen we met het Onze Vader. Laten we bidden. Eeuwige, barmhartige God, u danken wij voor al die prachtige en soms vreeswekkende verhalen waarin uiteindelijk toch weer uw licht en liefde zichtbaar worden. We danken u voor al die mensen, vroeger en nu, die het gewaagd hebben en nog om te leven uit hun geloof en de kracht van uw woord. We danken u dat ge nog steeds tot ons spreekt, ons oproept te leven, er te zijn, vorm te geven aan ons diepste vertrouwen. Dat het ons lukken mag, God, samen, elke dag een beetje meer, zo bidden wij.

Goede God, we danken u voor alle mensen die in onze tijd verantwoordelijkheid durven en willen nemen. In de zorg, in het onderwijs, in de wetenschap, in het zakenleven en ook in de politiek, plaatselijk, landelijk. Mensen die grote beslissingen moeten nemen, waar bij voorbaat een heleboel andere mensen ontevreden over zijn en over gaan mopperen, wat er ook besloten wordt. Zegen hen, God. Zegen ons allen als we ons inzetten voor een veilige en leefbare samenleving. Zo bidden wij

Trouwe God, we bidden u voor allen die zich inzetten voor onze naasten ver weg. Voor mensen zonder doeltreffende gezondheidszorg, zonder dak boven hun hoofd, zonder hygiëne, schoon drinkwater, veilig voedsel. Voor de honderdduizenden vluchtelingen, voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela, van de voortwoekerende oorlog in Oekraïne. Wees hen en ons genadig, zo bidden wij.

Liefdevolle God, voor onszelf bidden wij, zoals we eraan toe zijn. Wij met onze ups en downs, onze frustraties en onze verlangens, onze schuld en onze schaamte en onze liefde. Help ons, God, de goede keuzes te maken, de goede wegen te gaan. En ook bidden we vanmorgen voor de familie van Elisabeth Willemsen van den Berg. Nu hun vrouw en moeder, grootmoeder is overleden. Nu ze tegen een lege plaats aankijken voorgoed. Dat uw liefde onder hen aanwezig mag zijn. Zo bidden wij

En met Jezus mee bidden wij, onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Wij zingen ons slotlied en ik had bedacht lied 216 uit dit liedboek. Zijn we het eens? Ja.

We gaan de kerk uit, de wereld in, op weg naar die nieuwe dag, om daar te leven als kinderen van God. De Eeuwige zegene ons en Hij behoede ons. De Eeuwige doet zijn aangezicht over ons lichten en zij ons genadig. De Eeuwige verheffen haar aangezicht over ons en geven ons vrede.

Ja, luisteraars, zo waren we samen verbonden met de ontmoetingskerk hier in Heerde. We hopen dat u samen met hun een gezegende dienst mocht meebeleven. En voor u die later hebt afgestemd op deze zender, het zij dat u meeluistert via radio of internet of wereldwijd of wat het ook is, u allen ook hartelijk welkom bij dit programma van 794, de regionale zender van de gemeente Heerde en Epe. Het programma is Loof den Heer, wat u iedere zondagmorgen kunt beluisteren via deze frequentie. En u luistert dus naar geestelijke en gewijde muziek. We wensen u verder een goede ontvangst toe en vervolgen ons programma met het lied Heerlijke Stad.

Ik heb u lief, o mijn beminde. We gaan nu luisteren naar de Christelijk Gemengd Zangvereniging Jubilate Deo. We horen Psalm 42.

Jezus, ga ons voor op het levensspoor. We gaan nu naar Psalm 138 en we horen het Hervormd Mannenkoor IJssel uit een grafhorst.

prachtige lied van de Arend werd bezongen door Christian Verwoerd. Psalm 122 nu, jeugd- en meisjeskoor, de jonge lofstem.

Psalm 122. Er is nu aan de beurt een verzoeknummer. Als het leven soms pijn doet. De bezorger en de ontvanger is allebei bekend.

Dat was het verzoeknummer Als het leven soms pijn doet. We gaan verder met het lied Schepper en Koning. U klinkt mijn zang. Verenigde Haarlemse

Christelijk Waddinxveens Mannenkoor De Gouden Stem, Psalm 81. Nader mijn God bij u, Verenigde Haarlemse Koren.

Zo hoorden we als laatste lied het jongerenkoor Viva Fox met psalm 84. Want onze tijd zit er weer bijna op. Het is bijna 12 uur tijd om afscheid te nemen. Dat betekent voor deze zondag, althans het einde van het programma Looft een Heer bij RTV 794. Hopelijk heeft u mee mogen genieten van dit gepresenteerde programma en ook van de kerkdienst. Het was fijn dat u er weer bij kon zijn en vanaf vanmiddag kunt u voor degenen die van alles gemist hebben het gehele programma nog weer op uw gemak terugluisteren via Radio 794 Gemist. Straks gaat de zender verder met klassiek matinee, daarna vanaf 2 uur gospelmuziek en op woensdagavond zijn er geestelijke programma's voor u. Reden genoeg dus om op uw lokale radio af te stemmen. De kerkdienst van volgende week zal komen uit de hervormde kerk in Heerde. Vanuit de studio in Heerde wensen wij u een goede voortzetting van deze zondag toe. Technicus van dienst, dat was vandaag, zoals zo vaak, Dirk Anton Dalhuizen. Opnieuw bedankt voor de fijne samenwerking. Redactie, samenstelling, presentatie was van Jan Schouten. Mede namens Dirk Anton een fijne zondag verder en wij zeggen samen graag tot een volgende keer.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 12 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS-journaal. In de buurt van Perpignan in Zuid-Frankrijk woedt er opnieuw een natuurbrand. Gisteravond laaide het vuur op ten westen van de Franse stad. Honderden brandweerlieden zijn ter plaatse om het vuur te bestrijden. Volgens het departement breidt de brand zich verder uit richting het zuiden. Voor deze nieuwe brand is nog geen evacuatiebevel afgekondigd. Wel moeten mensen het gebied vermijden. In Zuid-Frankrijk kunnen de temperaturen vandaag oplopen tot 40 graden. Aan de andere kant van de Pyreneeën in Spanje is een natuurbrand inmiddels onder controle. In Tirana zijn opnieuw demonstranten de straat opgegaan om tegen de regering van de Albanese premier Rama te protesteren. Protesten begonnen ruim een maand geleden vanwege de geplande bouw van een luxe resort in een beschermd natuurgebied. De dochter van de Amerikaanse president Trump wil snel beginnen met dat project met steun van Rama. Inmiddels richt het protest zich tegen de algehele corruptie van de regering. Een botsing tussen twee auto's op de A13 bij Delft heeft een kind het leven gekost. Het ongeluk gebeurde gisteravond. Het kind werd gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, waar het vanmorgen overleed. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Bij een auto-ongeluk ten noorden van Uden in Brabant zijn twee mensen om het leven gekomen. Een van de slachtoffers is een jongen van 15. Over de identiteit van het andere slachtoffer is nog niets bekend. De auto botste op een boom en vloog daarna in brand. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. De weg waar het gebeurde is in beide richtingen afgesloten. De bezoekerscentra van Staatsbosbeheer gaan sluiten. Ruim 10 jaar geleden viel de overheidssubsidie weg en sindsdien lukt het niet meer om ze rendabel te maken. Onder meer de centra in de Oostvaardersplassen, Schorlse Duinen, Sallandse Heuvelrug en het Drents-Friese Wold gaan het komend half jaar dicht. Het definitieve besluit valt in oktober. Het weer overwegend bewolkt met af en toe wat motregen in het noorden en midden van het land. Het is een graad of 19. Morgen begint ook bewolkt. Later volgt de zon. Het wordt dan tussen de 20 en de 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 1 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS-journaal. Van de 29 mensen die in de Haagse Schilderswijk werden aangehouden na de wedstrijd Marokko-Canada is het merendeel inmiddels weer vrij. Een aantal kreeg een boete. Na de 3-0 overwinning van Marokko gingen veel mensen de straat op. In Den Haag gooiden relschoppers onder meer met zwaar vuurwerk en stenen. Ook in Rotterdam, Utrecht en Leiden waren er ongeregeldheden. De Franse brandweer is hard bezig met een nieuwe natuurbrand net boven Perpignan. Het departement zegt dat de brand zich verspreidt richting het zuiden. De andere natuurbrand bij de Zuid-Franse stad was net onder controle. Autoriteiten hadden toen aan ruim 3000 mensen het bevel gegeven om het gebied te verlaten. Daar is nu nog geen sprake van. In de Albanese hoofdstad Tirana zijn voor de 35e avond op rij mensen de straat opgegaan om te protesteren tegen de regering van premier Rama. Tienduizenden mensen riepen om zijn aftreden. In eerste instantie richtte het protest zich tegen de bouw van een toeristenresort door de dochter van de Amerikaanse president Trump. Inmiddels gaat het ook om corruptie van de regering in Albanië. Rama staat achter de bouw van het Trump Resort in een kwetsbaar natuurgebied en wijst op de economische voordelen voor het land. Staatsbosbeheer wil alle bezoekerscentra sluiten. Ruim 10 jaar geleden viel de overheidssubsidie weg en sindsdien lukt het niet meer om ze rendabel te maken. Onder meer de centra in de Oostvaardersplassen, Schorrelse Duinen, Sallandse Heuvelrug en het Drents-Friese Wold gaan het komend half jaar waarschijnlijk dicht. Het definitieve besluit valt in oktober. Voetballer Denzel Dumfries die vertrekt van Inter Milan naar Real Madrid, 30-jarige rechtsachter, heeft een contract tot 2030 getekend. Geruchten gingen al een maand dat hij zou overstappen en er was ook al medisch gekeurd in Madrid. Maar de officiële bevestiging bleef uit. Dumfries speelde 5 jaar in Milaan. Het weer overwegend bewolkt met af en toe wat motregen in het noorden en het midden van het land. Vanuit het zuidwesten breekt de zon af en toe door. Het is 19 tot 24 graden. Morgen ook eerst bewolkt, later zon, dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 2 uur.
1: Jeroen van Kan met het NOS-journaal. Twee jongens van 15 zijn om het leven gekomen bij een auto-ongeluk. Dat gebeurde ten noorden van Uden in Brabant. De auto waarin ze zaten botste tegen een boom en vloog in brand. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog onduidelijk. De weg waar het gebeurde is in beide richtingen afgesloten geweest voor onderzoek. Van de 29 mensen die in de Haagse Schilderswijk werden aangehouden naar de wedstrijd Marokko-Canada is het merendeel inmiddels weer vrij. Een aantal kreeg een boete. Na de 3-0 overwinning van Marokko gingen veel mensen de straat op. In Den Haag gooiden ruilschoppers onder meer met zwaar vuurwerk en met stenen. Ook in Rotterdam, Utrecht, Tilburg en Leiden waren er ongeregeldheden. De Franse brandweer is hard bezig met een nieuwe natuurbrand net boven Perpignan. Het departement zegt dat de brand zich verspreidt richting het zuiden. De andere natuurbrand bij de Zuid-Franse stad was net onder controle. Autoriteiten hadden toen aan ruim 3000 mensen bevel gegeven om het gebied te verlaten. Daar is nu nog geen sprake van. Staatsbosbeheer wil alle bezoekerscentra sluiten. Ruim 10 jaar geleden viel de overheidssubsidie weg en sindsdien lukt het niet meer om ze rendabel te maken. Onder meer de centra in de Oostvaardersplassen, Schorrelse Duinen, Sallandse Heuvelrug en het Drents-Friese Wold gaan het komend half jaar waarschijnlijk dicht. Het definitieve besluit valt in oktober. Voetballer Dancy Dumfries vertrekt van Inter Milan naar Real Madrid. 30-jarige rechtsachter heeft een contract tot 2030 getekend. Geruchten gingen al een maand dat hij zou overstappen. En er was ook al medisch gekeurd in Madrid. Maar de officiële bevestiging bleef uit. Dumfries speelde in 5 jaar in Milaan. Het weer overwegend bewolkt met af en toe wat motregen in het noorden en midden van het land. Vanuit het zuidwesten breekt de zon af en toe door. Het is 19 tot 24 graden. Morgen ook eerst bewolkt, later toch zon. Het wordt dan tussen de 22 en de 27 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 3 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Na een ongeluk in Brabant is ook een tweede jongen van 15 overleden. Vanochtend botste ten noorden van Uden een auto tegen een boom en vloog in brand. Eerder was al bekend dat een andere jongen van 15 daarbij is overleden. De politie heeft geen aanwijzingen dat er meer mensen in de auto zaten. De herstelwerkzaamheden aan het spoor bij Rotterdam duren opnieuw langer dan verwacht. Eerder werd gezegd dat alles morgen weer normaal zou rijden, maar ook dan ligt het treinverkeer richting het zuiden nog stil. Spoorbeheerder ProRail spreekt van verschillende tegenvallers. Afgelopen maandag gingen door een brand in een kabelgoot honderden kabels kapot. De verwachting is nu dat er tot zeker dinsdagochtend vroeg geen treinen op het traject naar het zuiden rijden. In Griekenland is brand ontstaan ten noordoosten van de stad Thessaloniki. Het vuur ontstond in een ravijn in een bergachtig gebied rond de stad en bedreigde drie kleine buitenwijken. De bewoners van die buurten kregen te horen dat ze moesten evacueren. Inmiddels zou het vuur onder controle zijn, melden Griekse media. De politie heeft een 76-jarige man aangehouden die ervan wordt verdacht de brand te hebben gesticht bij de op één na grootste stad van Griekenland. Delen van Tilburg en omgeving hebben vanochtend even zonder stroom gezeten omdat de netbeheerder een stroomstation had afgekoppeld. Netbeheerder Enexis zegt tegen Omroep Brabant dat er zoveel stroom werd verbruikt dat overbelasting dreigde. Huishoudens, bedrijven en ook stoplichten ten zuiden van Tilburg en dorpen daaromheen zaten ongeveer een half uur zonder stroom. De oorzaak van de plotselinge toename van het stroomverbruik is niet bekend. Het weer, het is overwegend bewolkt met af en toe wat motregen in het noorden en midden van het land. Vanuit het zuidwesten breekt de zon af en toe door. Het is 19 tot 24 graden. Morgen ook eerst bewolkt, later zon. Het wordt dan tussen de 22 en 27 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 4 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij de uitvaart van de Iraanse leider Khamenei heeft zijn opvolger Mojtaba zich niet laten zien. Iran heeft niet gezegd waarom zijn zoon en nieuwe opperste leider afwezig is. Drie van Khamenei's andere zoons waren wel bij de uitvaart. Mojtaba zou zwaar gewond zijn geraakt bij aanvallen van de VS en Israël. Hij is sinds de aanslag op zijn vader niet in het openbaar gezien. De dagenlange uitvaart van Khamenei begon gisteren. Duizenden Iraniërs zijn erbij aanwezig. Tijdens de uitvaart liggen gesprekken met de VS over een bestand stil. Het Nederlandse reddingsteam dat in Venezuela hielp met zoeken naar overlevenden van de aardbevingen is weer terug. Begin van de middag landde het vliegtuig met 64 reddingswerkers aan boord op Eindhoven. Het dodental in Venezuela is inmiddels opgelopen tot 3000. Anderhalve week geleden waren er twee zware aardbevingen rondom de steden Caracas en Valencia. Vorige week voer ook een Nederlands marineschip naar Venezuela voor noodhulp. Netbeheerder Enexis onderzoekt de oorzaak van een dreigende overbelasting van het stroomnet bij Tilburg. Aan het einde van de ochtend schakelde het bedrijf uit voorzorg een stroomstation uit. Dat gebeurde, zegt het bedrijf, om langdurige problemen te voorkomen. Huizen, bedrijven en verkeerslichten in en om Tilburg hebben een half uur zonder elektriciteit gezeten. Voetballer Denzel Dumfries vertrekt van Inter Milaan naar Real Madrid. De 30-jarige rechtsachter heeft een contract tot 2030 getekend. De geruchten gingen al een maand dat hij zou overstappen. En hij was ook al medisch gekeurd in Madrid, maar de officiële bevestiging bleef uit. Dumfries speelde 5 jaar in Milaan. In die tijd werd de club 2 keer landskampioen en veroverde 3 keer de Coppa Italia, de Italiaanse beker. Het weer overwegend bewolkt met af en toe wat motregen in het noorden en midden van het land. Morgen ook eerst bewolkt, later is er zon. Het wordt tussen de 22 en 27 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 5 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij een verkeersongeluk in het dorp Heibloem in Limburg zijn 4 mensen om het leven gekomen. 2 mensen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. De auto waarin ze zaten raakte rond 2:30 vanmiddag van de weg en botste tegen een boom. Hoe dat kon gebeuren wordt nog onderzocht. In haar woonplaats Amsterdam is schrijfster, columniste en actrice Marianne Berk overleden. Ze schreef onder meer de tv-serie Vrouwenvleugel, die een televisiering won en waar ze elk seizoen een klein rolletje in speelde. In 1981 kreeg ze bekendheid met haar boek Nooit meer slank. Er volgden nog tientallen boeken en ze was ook meer dan 40 jaar columnist voor het Algemeen Dagblad. Marianne Berk was 93 jaar. Door natuurbranden en de hitte in Zuid-Frankrijk lopen de derde en vierde etappe van de Tour de France gevaar. In het departement waar morgen wordt gefinished woedt een grote brand. Het waait hard en het kan rond de 40 graden worden. Een besluit of de etappes door kunnen gaan wordt in de loop van vandaag verwacht. De herstelwerkzaamheden aan het spoor bij Rotterdam duren opnieuw langer dan verwacht. Eerder werd gezegd dat alles morgen weer normaal zou rijden, maar ook dan ligt het treinverkeer richting het zuiden nog stil. Het is de 5e keer dat de hervatting van de dienstregeling wordt uitgesteld. Afgelopen maandag gingen door een brand in een kabelgoot honderden kabels kapot. De verwachting is nu dat er tot zeker dinsdagochtend vroeg geen treinen op de trajecten naar het zuiden rijden. Het weer vanuit het zuiden meer zon. Vanavond en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noordoosten kan wat regen vallen. De temperatuur daalt naar een graad of 16. Morgen in het midden en zuiden zon. In het noorden meer bewolking en kans op een beetje regen. Het wordt morgen 21 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Temperatuur daalt naar een graad of 16. Morgen in het midden en zuiden zon, in het noorden meer bewolking en kans op een beetje regen. Het wordt morgen 21 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Vanuit het hart van de steden driehoek.
2: Oorspelende zon.
1: 105.3 en 107.5 FM. Onze regio.
2: De muziek
1: van Voorst Veluwe Zoom.

0: Lenny Kravitz, Are You Gonna Go My Way? Welkom bij een nieuwe uitzending van Live and Undercover bij Forst Veluwe Zoom. Vandaag niet met Jos en Romy, maar met... Die ging een beetje hard meteen. Romy in de hoofdrol. Maar ik heb gelukkig wel iemand anders bij me. En dat is Rick.
1: Ja, en Rick. Prettig eenzijdig kennis te maken met alle luisteraars. En voor mijn radiodebuut speciaal vandaag gaan we samen wat muziek afspelen. Ik heb ook zelf wat mogen kiezen.
0: Ja.
1: Maar Romy en Jos hebben de meeste nummers gekozen. Dus maak je maar geen zorgen.
0: Ja, precies. Ik wou net zeggen dat Jos is er... wel bij betrokken geweest, laat ik het zo noemen. Hij heeft een familiebarbecue. En dan denk je, huh? Maar Jos en Romy, jullie zijn toch familie? Dat klopt, maar het is van zijn neven en nichten. En er moet iemand ook hier natuurlijk zijn. Dus vandaar dat ik er zit en dat Jos lekker... ik denk inmiddels zometeen aan de barbecue zit. Lekker aan het vlees. Aan de speklapjes, ja. Dus we hebben wel de vaste onderdelen van dit programma. Dat hoort er natuurlijk bij. We hebben de RIP-plaat onder andere. We hebben natuurlijk heel veel live tracks. We hebben wat verschillende covers in de uitzending zitten. Dus we hebben genoeg te doen eigenlijk de komende 2 uur. We begonnen dus met Lenny Kravitz. Ik denk, het is toch eigenlijk wel gewoon lekker om mee te beginnen. Dat is eigenlijk altijd goed.
1: Goeie starten.
0: En dan zometeen ILO, Electric Light Orchestra met Living Thing. Maar eerst gaan we naar John Parr en St. Elmo's Fire.

0: Het hart van de Stedendriehoek. Heeft een nieuw geluid.
1: Voor Stedenzoom.
0: Voor Stedenzoom.

Yellow, Electric Light Orchestra en Living Thing. En daarvoor nog John Parr met St. Elmo's Fire. Ja, vorige week vertelde ik voor het eerst daarover dat Jos een muzikale adventkalender voor mij gemaakt heeft. Nou, eigenlijk nu al 2 jaar op rij. Dat is ontstaan omdat we elkaar eigenlijk gewone adventkalenders geven. Dat is steeds populairder de laatste jaren. Noem een willekeurig merk wat je leuk vindt. En die heeft wel een adventkalender. Om dus af te tellen vanaf 1 december tot en met 24 december. En dan vind je in elke vakje vind je een cadeautje. Hartstikke leuk, want je krijgt gewoon, je mag 24 dagen lang cadeautjes uitpakken. Maar op een gegeven moment hadden we zoiets van, had hij zoiets van, ik wil daar wat anders mee doen. En ja, muziek is toch hetgeen wat ons verbindt. En daarom is hij een muzikale adventkalender gestart. En dat zijn dus, eigenlijk begint dat 4 weken voor kerst. Want dan begint officieel de adventperiode. Dat hoeft dus niet per se op 1 december te zijn. Dat is de 4 zondagen voor kerst. En afgelopen december, heeft hij daar een tweede editie van gemaakt. En ja, daar zitten zulke mooie nummers tussen. En zulke mooie verhalen ook die hij opschrijft. Want dat is het bijzondere hieraan. Mijn vader is nog van de oude garde. Dat klinkt altijd zo negatief. Maar hij is nogal van het met de hand opschrijven. En hij heeft een prachtig handschrift. Dus ik heb er weer eentje uitgezocht welke leuk is om over te vertellen. En dat is, deze was van vrijdag 5 december 2025. Earth, Wind & Fire in the Stone van het album I Am uit 1979. Vorig jaar, editie 1, was het nummer And Love Goes On en You, de uitverkorene. Deze kwamen van het album Faces uit 1980. Destijds 14 jaar heb ik dat album grijs gedraaid. De verbinding, liefde voor muziek als ook voor de mensheid. Het prediken van gelijkheid door een groep gekleurde artiesten die zelf kampten met grove discriminatie. Earth, Wind & Fire is als een warme deken op koude dagen. Een open haardvuur met goed gezelschap en geen besef meer van tijd. Pure liefde en menselijke kracht en veerkracht zijn alom aanwezig en vasthoudend. Liefde brengt je thuis veilig, vertrouwd, warm en gezellig. Hoopvol, energiek, respectvol. Earth, Wind & Fire staat voor medemenselijkheid en bovenal gelijkheid tussen mensen en het muzikaal verspreiden van liefde. Je wilt onderdeel zijn van een dergelijk positief en gelukmakende wereld. Ja, mijn vader heeft dus een heel mooi handschrift, zeg ik, maar soms ook wat lastig te lezen. Hoe is het toch mogelijk dat het juist die personen zijn die zelf persoonlijk leed hebben ondergaan, die liefde, vrijheid en gelijkheid ten gehore brengen? Earth, Wind & Fire zal altijd mijn warme deken blijven en hopelijk brengt het jou en nog vele anderen datzelfde gevoel. Muziek verbindt. Ja, ik vind het prachtig opgeschreven hoe hij dat heeft gedaan. En daarom is dat de muzikale adventkalender voor deze week. Earth, Wind & Fire in the Stone.

0: Earth, Wind & Fire, In The Stone. Ja, en over dat warme deken, ja, daar is toch volgens mij helemaal niks aan gelogen... Wat Jos had geschreven in zijn muzikale adventkalender van afgelopen jaar. Zoals gezegd heeft Jos het een en ander al wel voorbereid voor dit programma. En zo ook een van de mooie grote verhalen zoals hij dat altijd heel goed kan. En daar heeft hij een mooi verhaal over, Rick.
1: Ja, ik hoop dat ik het een beetje eer kan toebrengen. We gaan terug in de tijd, zo 41 jaar terug, naar het jaar 1985. En Rusland specifiek. In 1985 verandert er veel nadat Gorbachev in Moskou aan de macht komt. Om veranderingen door te voeren introduceerde hij hervormingen, waaronder glasnost, transparantie en openheid en perestroika, economische herstructurering. Zijn drang naar openheid zette de sluizen open voor vele republieken van Rusland om te dromen over onafhankelijkheid. Ook de mensen, woonachtig in het grote communistische Rusland, durfden weer te dromen en zichzelf te laten zien voor wat ze waren. Zo ook een groepje vrienden die geïnspireerd door Gorbachev uitkomen voor hun voorliefde voor hardrock. Terwijl de werlet aan het schuiven is, sprokkelen ze een groepje gelijkgestemden op en dromen in een clubhuis op vier palen en een asbestdakje om de grootste hardrockbijeenkomst van de wereld in Moskou te organiseren. 400 verzoeken en een groeiend aantal metalfans zorgen ervoor dat het verzoek uiteindelijk bij Gorbachev op zijn bureau belandt. De republieken dreigen ondertussen uit elkaar te vallen omdat ze de vrijheid te snel willen afdwingen, waardoor Gorbachev in het politbureau onder zware druk komt te staan. Ondertussen stuurt Gorbachev het verzoek om een metalconcert te organiseren door naar Time Warner Incorporated in New York. Met de woorden daarbij: laten wij samen bruggen slaan tussen het Westen en het Oosten door muziek in onze harten toe te laten. Later, op 29 september 1991, landen AC/DC en Metallica in Moskou op Tushino International Airport. De bands hebben werkelijk geen idee wat hun te wachten staat en hebben zich ingesteld om te spelen voor een kleine groep Russische metalfans. Die avond nog traden AC/DC en Metallica en de Black Crowes op voor 1,6 miljoen.

0: Benson Boone en Beautiful Things. Ik dacht, ja, even een beetje wat anders na AC/DC, Thunderstruck. Dat is natuurlijk wel een heftig nummer. Ik denk even een klein beetje iets rustigers erachteraan. Dat is volgens mij niet verkeerd.
1: Dat zou ook hoe Jos het gewild zou hebben.
0: Ja, nou, ik heb hem wel het draaiboek doorgestuurd van tevoren. En hij stuurde een duimpje, dus ik denk dat het goed gekeurd is.
1: Goed, niks meer aan doen.
0: Nee, precies. Vorige week vertelde Jos en ik al dat wij afgelopen week, of eigenlijk dus toen was het de komende week, naar een concert zouden gaan samen. Dat is mijn favoriete band, Mumford & Sons. Had jij er überhaupt van gehoord van de band?
1: Zeker.
0: Voordat wij elkaar leren kennen?
1: De 2, 3 voor mij bekende nummers, die voor iedereen bekend zijn. Maar hoeveel jij ervan weet, weet ik er niet van.
0: Nou, dat hoeft ook niet. Iedereen heeft zo zijn eigen favoriete band. Jij hebt weer andere favoriete muziek.
1: Zeker.
0: Daar gaan we later meer over horen.
1: Inderdaad.
0: Maar voor Mumford & Sons is voor mij gewoon mijn favoriete band. Dat is gewoon, ja, het maakt me niet uit wanneer ik er naar luister. Ik kan er altijd naar luisteren. En afgelopen woensdag traden ze op in Nederland. Met een Prize Fighter wereldtournee is het zelfs. Okay. Amerika, ze waren volgens mij hiervoor zelfs in Australië. Dus ze zijn echt helemaal rond aan het gaan. En in Nederland gaan ze op in Groningen.
1: Ja.
0: Of all places.
1: Amerika, Australië, Groningen.
0: Ja. Nou, het is wel een goeie. Het was een openluchtconcert in het Stadspark in Groningen. Ik was daar zelf nog niet eerder geweest. Goffertpark bijvoorbeeld in Nijmegen wel. Mm-hmm. Dat is ook wel zo'n bekendere, grotere openluchtplek. Maar daar kunnen volgens mij nog net iets meer mensen weer in dan in Groningen. Dus ik denk dat misschien weer te groot voor ze was.
1: Ja, maar druk was het wel, heb ik van je gehoord.
0: Ja, terwijl ik zit nu te denken, ik heb ze ook in het Goffertpark in Nijmegen al een keer gezien. Dus ze hebben daar al wel een keer opgetreden ook. Maar ja, nu hadden ze voor Groningen. Het is ook heel leuk. Hoe denk je dat Engelse Groningen uitspreken?
1: Ja, ik ga toch voor de Groningen.
0: Het was een beetje, het werd meer een beetje een K, een beetje Groningen. Groningen. Of
1: ja,
0: zo.
1: Die zie ik ook wel.
0: Ja,
1: dat je kunt er een boel mee doen. Maar die harde G is toch moeilijk voor veel buitenlandse mensen.
0: De eerste keer dat hij het uitsprak, dat zat ik ook echt, wat zeg je nou? Oh, wacht, je bedoelt gewoon Groningen. Mm. Ja. Nou ja, het was fantastisch. Het was inderdaad 40.000 man. Het was, er waren er veel.
1: Ja.
0: Het was druk. Het was wel prachtig weer. Want met buitenconcerten is natuurlijk altijd de vraag. Hoe zit je erbij? Meestal zit ik in 30 plus graden of in de stromende regen. Dus dit was eigenlijk perfect. De zon ging onder tijdens het concert. Nou, dat was echt prachtig.
1: Heel goed.
0: We zaten op de tribunes. We zaten redelijk achteraan. Laten we zeggen dat hij niet meer was dan, nou, wat is dit? 2-3 centimeter groot. Dus veel van ze heb ik niet gezien. Maar ik heb ze al zo vaak gezien inmiddels dat dat ook niet per se hoeft. Dus dat scheelt. Wat nog wat tof was, is dat woensdag stonden ze in Groningen. Donderdag stonden ze op Rock Werchter in België, een groot festival. En ja, dat met festivals, dat is natuurlijk altijd wel heel erg leuk als er dan andere artiesten ook zijn die daar optreden. En ze hebben hier wel iets heel bijzonders gedaan, wat ik eigenlijk toch nog wel leuk vind om over te vertellen. Ik weet niet, Pommelien Thijs, zegt dat jou wat?
1: Ja, vaag.
0: De naam in ieder geval.
1: Zeker.
0: Ja.
1: Nou, onze zuiderburen.
0: Ja, zij is een pop. Popartiest, kan ik het denk ik wel noemen. Ja. Zij zingt in het Nederlands, in het Vlaams. En de New York Times heeft laatst over haar geschreven. Met dat zij dus een popster is in de helft van haar land. Mm. Omdat, ja, ze is vooral dus in het Vlaamse gedeelte. Zeg ik dat goed? Vlaanderen.
1: Vlaanderen, ja.
0: Dat ze daar is zij vooral bekend. En in Wallonië wat minder. Want ja, ze zingt niet in het Frans. Mm-hmm. En het toeval is dat Mumford & Sons dat artikel hadden gelezen uit de New York Times. En die vonden dat intrigerend. En die zijn haar album gaan luisteren, haar laatste album, Atlas. En toen hadden ze zoiets van, ja, weet je, als we dan toch op Werchter staan, waarom niet? Ze hebben een nummer Badlands. Normaal zingt Gracie Abrams met hun mee. En nu hadden ze dus gevraagd of Pommelien Thijs dat met hun mee wilde gaan zingen. Dus dat was echt wel tof. Het is ook de eerste keer dat je haar überhaupt in het Engels hoort zingen. En wat ik eigenlijk nog toffer daaraan vind, helemaal als zo'n grote band. Pommelien is natuurlijk ook groot, maar die is niet zo wereldwijd.
1: Geen Mumford & Sons.
0: Nee, het is niet zulke internationale allure. Maar die hadden toen zoiets van, weet je, we vinden jouw plaat Atlas zo goed. Mm-hmm. We willen ook Atlas met jou spelen.
1: Ja, toch gaaf dat inderdaad een band uit Amerika daar dan wel die band mee hebt. Oh, uit Londen inderdaad. Ja. Die toch wel die band mee heeft. Maar het Franstalige in België dan weer niet.
0: Ja. Ja, ik weet niet wat het verhaal er precies achter zit. Ik heb het artikel van de New York Times niet kunnen lezen. Maar ja, ik vind het wel tof dat je zo'n grote internationale band bent en dan gewoon een nummer van haar in jouw show speelt.
1: Ja.
0: En wat ik van haar nog toffer vond, dus ik heb heel veel filmpjes daarover gezien, is dat zij dus ook, ja, het is natuurlijk haar eigen publiek. Het is natuurlijk wel Mumford publiek wat er staat, maar ja, België, haar eigen land.
1: Ja.
0: Dat zij ook gewoon de microfoon naar voren deed en gewoon het publiek gewoon liet zingen. Ja. En dat gewoon, nou ja, het complete refrein. Ja, ik vind dat heel tof dat je dat ook durft.
1: Daar het zelfvertrouwen voor hebt inderdaad.
0: Ja.
1: Mensen kennen mijn liedje ook echt.
0: Ja, precies.
1: Mooi.
0: Dus we gaan zometeen Atlas draaien van Pommelien en Thijs. Dat is het nummer wat ze dus samen hebben gespeeld. Maar ja, eerst moet natuurlijk wel mijn favoriete nummer van Mumford & Sons gedraaid worden. En dat is The Cave.

0: Vakantiegebied Buslo.
1: Je luistert naar
0: Voor Veluwe Zoom.

0: 21 Pilots, Stressed Out. Daarvoor nog Pommeling Thijs met Atlas. En nog Man van de Sands en de Cave. En 21 Pilots, ja, die hebben een link ook met Werchter.
1: Zeker. Ja, het komt misschien gek over naar Pommeling Thijs om naar 21 Pilots te gaan. Maar ja, de bezoekers van Rock Werchter mochten gisteren datzelfde doen. 21 Pilots sloot namelijk de dag af op de mainstage na Gorilla's.
0: Ah, wel tof.
1: Zeker.
0: Volgens mij stonden er best wel hele leuke namen op.
1: Ja. Nou, als ik hier verder kijk, was het zeker leuk om daar bij zijn geweest. Maar helaas.
0: Misschien volgend jaar. Kunnen we in de gaten houden wat er dan allemaal gaat staan. Nou, het eerste uur zit er bijna op. Wat vond je er tot nu toe van? Jouw radiodebuut?
1: Nou, ik vond het eigenlijk wel leuk. Het is leuk om het idee te hebben dat er mensen naar je luisteren, denk ik.
0: Ja.
1: En of dat zo is of niet, dat weten we maar niet. Maar zien hoe jij dit doet, vind ik ook hartstikke leuk.
0: Ja, dat is ook weer even een vak apart. Ja, ik doe alles zelf, dus ja. Dat is soms ook even
1: ik hoef hier schakelen. Alleen maar te zitten en verder niks. En ja. Een beetje slap lullen. Ja.
0: Nou ja, wat wil je nog meer?
1: Precies.
0: Ja. We gaan er zo meteen uit met de laatste twee voor dit uur. Oasis, Don't Look Back in Anger, maar eerst Snow Patrol en Run.

0: Voorst-Veluwezoom.
1: 105.3 en 107.5 FM. En via voorstveluwezoom.nl. Het nieuws van 6 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij de uitvaart van de Iraanse leider Khamenei heeft zijn opvolger Mojtaba zich niet laten zien. Iran heeft niet gezegd waarom zijn zoon en nieuwe opperste leider afwezig is. Drie van Khamenei's andere zoons waren wel bij de uitvaart. Mojtaba zou zwaar gewond zijn geraakt bij aanvallen van de VS en Israël. Hij is sinds de aanslag op zijn vader niet in het openbaar gezien. De dagenlange uitvaart van Khamenei begon gisteren. Duizenden Iraniërs zijn erbij aanwezig. Tijdens de uitvaart liggen gesprekken met de VS over een bestand stil. Delen van Tilburg en omgeving hebben vanochtend even zonder stroom gezeten omdat de netbeheerder een stroomstation had afgekoppeld. Netbeheerder Enexis zegt tegen Omroep Brabant dat er zoveel stroom werd verbruikt dat overbelasting dreigde. Huishoudens, bedrijven en ook verkeerslichten in het zuiden van Tilburg en dorpen daaromheen zaten ongeveer een half uur zonder stroom. De oorzaak van de plotselinge toename van het stroomverbruik is niet bekend. De tweede etappe van de Tour de France is gewonnen door de Mexicaan Del Toro. In de slotsprint op de Montjuïc in Barcelona liet zijn kopman Pogacar Del Toro voorgaan. De Belg Evenepoel werd derde. Gele truidrager Jonas Vingegaard werd vierde en blijft de leider in het algemeen klassement. De Grand Prix van Groot-Brittannië is gewonnen door Charles Leclerc van Ferrari. Hij finishte voor Mercedes-rijder George Russell en Lewis Hamilton van Ferrari. Met nog 5 ronden te gaan viel Max Verstappen uit. Het weer vanuit het zuiden meer zon. Vanavond en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noordoosten kan wat regen vallen. De temperatuur daalt naar een graad of 16. Morgen in het midden en zuiden zon. In het noorden meer bewolking. Ook nog kans op een beetje regen. Het wordt morgen 21 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Vanuit het hart van de Stedendriehoek.
0: Oost-Veluwezoom.
1: 105.3 en 107.5 FM. Onze regio.
0: De muziek
1: van Oost-Veluwezoom.

0: Ja, Gangsta's Paradise van Coolio. Het nummer uit 1995. Vrij vertaald. Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis. Nou, waar doet dat je aan denken? Ik denk een groot deel van de mensen dit nummer. Maar een ander deel van de mensen denkt dan meteen aan Psalmen 23 vers 4. Want daar heeft Coolio deze tekst dus van gesampled, homie.
1: Oh, echt?
0: Ja, zeker.
1: Wat grappig.
0: Ja, en het is niet de enige sample uit het nummer. Voor de goede luisteraar herkent misschien ook het nummer Pastime Paradise van Stevie Wonder uit 76 erin. Daar gaan we nu even naar luisteren.
1: Het zijn iets andere instrumenten.
0: Ja, de D blijft hetzelfde. In die tijd was het natuurlijk ook cool om dit soort dingen in muziek te verwerken. En natuurlijk een artiest als Stevie Wonder samplen, dat is een grote eer. Ik kwam in mijn onderzoek hiernaar ook erachter dat het niet de enige sample is van het nummer, maar dat er maar liefst 31 geregistreerde samples staan.
1: Oh, wauw.
0: Dus zeker een nummer wat vaak gesampled wordt, inderdaad. En ja, met recht ook, want het klinkt gewoon, het is catchy.
1: Ja, lekker. En daarbij welkom bij het tweede uur van Live en Undercover op deze zondagavond bij Forst Veluwezoom. Normaal gesproken met Jos en Romy. En als je denkt, hey, die stem net die ik hoorde, daar klinkt die helemaal zoals Jos. Dat kan kloppen, die is er deze week eventjes niet. Die zit lekker aan de barbecue met de familie. En ja, iemand moet hier op het woord passen, dus vandaar dat ik hier zit. En ik dacht, ja, dat vind ik het wel gezellig om iemand mee te nemen. Dus ik heb jou meegenomen, Rick.
0: Tegen de muur praten is ook zo wat, dus kom ik er graag bij zitten. En
1: ja.
0: Bij zitten, daar blijft het ook bij voor mij. Ik kan een beetje kletsen.
1: Ik doe de rest, ik verzorg de rest. Ik ben aan het multitasken en alles wat er verder gebeurt. Maar dan nog ben ik heel blij met je gezelschap dat je erbij bent. Dit uur gaan we het nog hebben over de RIP-plaat. Want ja, Jos die heeft wel gewoon verder geholpen in de voorbereidingen. En de vaste onderdelen zitten erin. We gaan het nog hebben over een festival waar je laatst was.
0: Klopt.
1: Waar artiesten op hebben getreden.
0: We hadden het in het vorige uur al even over Rock Werchter. Nou, een vergelijkbaar Vlaams festival was Graspop. Een volledig Graspop metal meeting. En daar ben ik geweest. Compleet op daarvan thuisgekomen. Maar ik heb er wel echt enorm van genoten. En ik heb ook een blokje gekregen waar ik twee nummers mag plaatsen. En ik ben blij dat ik die jullie mag laten horen. En maak je geen zorgen, ik zal jullie oren nog heel laten.
1: Ik wou net zeggen, metal meeting, dat is nogal hard. Ja. Maar we hebben wat uitgezocht wat ook nog wel voor op de radio nog wel goed te doen is. Dat allemaal later. Eerst gaan we naar Razorlight en In the Morning.

Razorlight in the morning. Gewoon omdat het een lekker nummer is. Dat kan af en toe ook. Het hoeft niet overal een heel verhaal bij te zitten. Dat hebben we wel bij het volgende. Dat is namelijk de RIP-plaat, de Rest in Peace plaat. Van een artiest die in ons inmiddels helaas ontvallen is. Die er niet meer is. En daar heeft Jos ook weer een heel mooi verhaal bij voorbereid. Dat gaat dit keer over Dan Vogelberg. Hij was een Amerikaanse singer-songwriter. En zijn muziekstijl laat zich omschrijven eigenlijk als folkrock met een beetje invloeden vanuit jazz, klassieke en bluegrass muziek. In Amerika brak hij in 1974 door als solomuzikant met het nummer Part of the Plan. Van het door Joe Walsh geproduceerde album Souvenirs. Kort hiervoor werd hij door Don Henley, een van zijn beste vrienden, gevraagd om lid te worden van The Eagles. Nou, een paar gesprekken later kwamen ze toch wel samen tot de conclusie dat dit niet het beste zou zijn voor hun allebei. En werd uiteindelijk Joe Walsh aangetrokken als bandlid, gitarist en zanger. De heren zijn wel heel erg goed bevriend gebleven. En meerdere leden van The Eagles hebben meegewerkt aan de albums van Dan Vogelberg. In Nederland kennen wij Dan vooral van de single Longer van het album Phoenix uit 1979. In 1977 bracht Dan het album Netherlands uit. Hij was namelijk net verhuisd naar de Rocky Mountains in de plaats Nederland, Netherlands. En toen werd hij getroffen door een writersblok. Het was een strenge winter en Dan kon werkelijk geen andere kant op dan de confrontatie aan te gaan met zichzelf. Wat dus resulteerde in het album Netherlands. Don Henley deed de benodigde tweede stem en de achtergrondkoortjes deed hij samen met Joe Walsh. En Joe deed ook de benodigde nodige gitaarwerk. Dan was echter een zeer getalenteerde muzikant. Hij kon bijna alle instrumenten zelf spelen. En heeft een aantal nummers of aantal albums opgenomen waarbij alle instrumenten voor zijn rekening neemt. Nou, Jos heeft Netherlands elk jaar in zijn top 2000 stemlijst staan. En bezit ook meerdere albums van Dan Vogelberg. Dus het had ook nog in zijn platenkast onderdeel kunnen zijn. Maar goed, het gaat over de RIP-plaat. Live was Dan Vogelberg helemaal in zijn element. Helaas stammen de live-registraties al vanuit de jaren... Ja, wat is het, 70, 80. Wat de kwaliteit van het geluid niet altijd ten goede komt. Maar alsnog kiezen we wel voor een live plaat. As the Raven Flies. En het nummer Netherlands staat sowieso nog elk jaar ook in de top 2000. En is ook een keer gecoverd door Donna Summer. Dus eigenlijk slaan we een beetje twee vliegen in één klap in dit geval. Want het programma is natuurlijk ook live en undercover. Dus een live plaat en een coverplaat. In dit geval gaan we dan ook de cover draaien van Donna Summer. Nadat we Dan Vogelberg gaan draaien. Want nog even kort over As the Raven Flies. Dat betekent de meest direct denkbare lijn tussen twee punten. Want raven vliegen eigenlijk altijd de meest efficiënte afstand tussen twee punten. Terwijl wij afhankelijk zijn van aangelegde wegen. Dus nou ja, dat is altijd wel makkelijk voor vogels. In 2004 werd prostaatkanker vastgesteld bij Dan Vogelberg. En hij overleed in 2007 op 56-jarige leeftijd. Hier is As the Raven Flies, Dan Vogelberg.

0: Donna Summer met haar versie van Netherlands. Ik vind het eigenlijk wel een hele mooie versie ook. Het origineel zegt me nu niet 1, 2, 3 wat. Maar ik vind dat ze hem wel heel goed heeft uitgebracht.
1: Ja, helemaal mee eens. Ik heb ervan genoten. En ik blijf het grappig vinden dat er zoveel steden door verplaatsen in Amerika zijn. Die gewoon dezelfde namen hebben als hoe wij ze kennen.
0: Ja, of in ieder geval een connectie hebben met Nederland ook.
1: Ja, ja. Ja, ja, we hebben daar ook wel een vinger in de pap gehad natuurlijk. Maar
0: ja, dat zeker.
1: Is dat wel anders.
0: Ja, een ander onderdeel bij dit programma, van dit programma, is ook de platenkast. Want Jos heeft echt enorm veel platen. Alleen cd's, maar ook heel veel vinyl, gewoon lp's. En daar heeft hij mij ook wel een heel klein beetje mee aangestoken. Als in, ik ben ook langzaam een vinylcollectie al wel aan het sparen en aan het vastleggen. Nog niet zoveel als dat hij er heeft, maar nou, het gaat de goede kant op. Ja. Ja. En we vinden het leuk om daar ook elke week dan een beetje een kijkje in te geven. Hij heeft de laatste 2 weken dat gedaan. Ik dacht, laat ik er nu eentje uitpikken bij mij. En dat album is AM van Arctic Monkeys. En daar heb jij wat over opgezocht.
1: Ja, zeker. Ja, zoals we weten is het een Britse rockband. Zoals velen die in het begin van de jaren 2000 eigenlijk allure maakten. Dit album echter, AM, dat bracht de band pas internationaal bekendheid. Dus in 2013 was het, geloof ik. En wij hebben voor jullie een live versie. En ik heb gevonden dat zij live dit nummer een toon lager spelen. En zal dat waarschijnlijk te maken hebben dat het makkelijker te spelen is. Dat je de capo op de gitaar net wat anders kan zetten.
0: Ja, of misschien voor zijn stem. Wel.
1: Of inderdaad om dat makkelijker te houden. Maar luister maar eens goed of dit ook de lagere versie is.
0: Ja, yeah, why do you only call me when you're high? Arctic Monkeys.

0: Live vanuit de Royal Albert Hall was deze versie. Ja, we zeiden net, live dan doen ze vaak een toontje lager.
1: Ja.
0: Om even het verschil te laten horen. Dit is de albumversie.
1: Een wel bekende bas.
0: Eigenlijk hoor je dit hier al wel. En als je dan nog één keer het begin van die andere... Het is toch net een verschil.
1: Ja, ja, het is wel echt een andere pipe.
0: Ja, grappig. Nou, leuk weetje, is toch leuk om te onthouden. Was het 2 weken geleden, 3 weken geleden? Was jij...
1: 2 weekenden terug was ik bij Graspop in België inderdaad. En daar gaat nu dit boekje even over. En dat begint eigenlijk met een koffer. Want het is natuurlijk live aan een koffer, deze radioshow. En met dat in gedachten ben ik weer even mijn ervaringen ingedoken... om te kijken, ja, wat kwam daar nou mee overeen? Nou, had het zomaar kunnen zijn dat ik dit niet had afgespeeld... omdat ik niet wist dat het een koffer was.
0: Ja, ik moest hier zo hard om lachen, sorry. Ja.
1: Het is blijkbaar van een heel grote film uit de jaren 70, 80. Een belangrijk liedje.
0: Ja.
1: Het gaat namelijk om Maniac, oorspronkelijk van Michael Cimbello.
0: Mm-hmm.
1: Cimbello misschien.
0: Cimbello.
1: Cimbello.
0: Ja.
1: Laat maar even een kort stukje horen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Voor mij heel bekend.
1: Het is heel bekend. En dat is ook het stukje van de koffer die ik dus altijd laat horen. Als ik de mensen met wie ik naar het festival was... wilde overtuigen om ook naar de kofferartiest Carpenter Brut te komen. En wat ik nou zo leuk vind aan Carpenter Brut... het gaat natuurlijk naar de Graspop Metal Meeting... maar eigenlijk is Carpenter Brut een band die zichzelf qua genre niet laat omschrijven. Ik heb het even gegoogeld en dan kom je dus tegen als genres... Dark Synth, French Electro... Italo Disco Revival en Progressive Metal. Nou, dan kom je in het einde kom je een beetje terug bij Graspop Metal Meeting.
0: Ja.
1: Maar ja, dus qua genre is het voor mij niet te beschrijven. Wat ik ook opvallend vind, of wat ik eigenlijk had verwacht... is dat het één man met een keyboard met een effectenpedaal... of met een effecten...
0: Omdat het vrij elektronisch
1: klinkt.
0: Klinkt
1: heel elektronisch.
0: Ja.
1: Ik had er een paar liedjes van in mijn afspeellijst staan. Ik dacht, hier ga ik heen, dit lijkt me wel leuk... als afwisseling voor alle zwaardere metal... kwam ik daar binnen, staan er toch gewoon 3 mannen met instrumenten. Met een keyboard stack, een gitaar en een drumstel. Die brengen dat gewoon live naar voren. En dan moet je je voorstellen, het is de laatste dag van de 4-daags festival. Je bent je nog aan het voorbereiden op de headliners.
0: Je denkt, ik ga nog even
1: met 35 graden naar de Metal Dome, dat heette zo, naar die tent, daar binnen staan. En dan word je nog even aan het einde van de show omvergeblazen door dit nummer, Maniac. Dus de koffer van Michael Cimbello, maar dan van Carpenter Brut.
0: Ja. En daarna dan is er nog een andere die je ook gezien hebt?
1: Nee. Dit nummer was niet van Graspop. Dus dit was meer om dan de koffer nog een beetje door te volgen.
0: Ja.
1: Dus ik dacht, we gaan van de drukte naar de rust. Naar het geluid van de stilte, de Sound of Silence. Dus natuurlijk origineel van Simon & Garfunkel. Maar ook gecoverd door wel een metalband. Dus dat is misschien ook een beetje de link. Maar Disturbed, de kofferartiest, was helaas niet bij Graspop. Als ze er volgend jaar zijn, ben ik daar zeker ook te vinden. Deze koffer van The Sound of Silence, dat is ook van hoge kwaliteit. Voor sommige mensen misschien zelfs beter dan het origineel. En Simon & Garfunkel zelf, die zijn zelf ook groot fan. Die hebben alles gepost op hun eigen socials toen het uitkwam. Die hebben een mail gestuurd naar de zanger van Disturbed... om nog even te laten weten dat ze dit zo'n goede cover vonden.
0: Oh, wauw.
1: Dus van die 2 nummers laat ik jullie graag genieten. Eerst de drukte met Maniac en dan de rust met Sound of Silence.

0: Designer. Voor Bloemen, Buslo, Empen, Eerbeek, Hal, Klarenbeek, Leuvenheim, Nijbroek, Terwolde, Teuze, Twello, Voorst, Wilp en Wilp Achterhoek.
1: Je luistert naar
2: Voorst Veluwezoom.

0: zei dat hij rustig was, maar hij eindigde toch ook wel een beetje wat drukker.
1: Met zo'n uithaal aan het einde, dat hoort gewoon een beetje bij de stijl van Disturbed, denk ik.
0: Ja.
1: En beter dan het origineel. Ik ben blij dat Jos er niet is, want die zou het misschien niet mee eens zijn.
0: Ik denk dat ik bijna wel zeker weet dat hij het er niet mee eens is, nee.
1: Maar een prachtige cover vind ik het. Simon & Garfunkel zelf ook, dus bij mij zit je dan wel goed.
0: Precies, ja. Ja, we hadden het al even over festivals, over nou ja, dat jij dus op Graspop was geweest. Zijn er dan nog andere festivals waar je graag heen zou willen? Of is er, als er bepaalde artiesten zijn op Graspop, dat je echt zegt, oh, daarvoor ga ik zeker terug?
1: Ja, nee, ik vond het best een bevalling, zo'n vierdaags festival. Dus, ja. Dus om het dan meteen vast te stellen van dat ga ik volgend jaar nog een keer doen, vond ik lastig. Dus ik wacht de line-up af en heb met de mensen met wie ik was afgesproken dat als Tool, een bekende progband, System of a Down of Linkin Park komen, dan ben ik zeker nog een keer daar te vinden. Maar anders moet ik toch even goed gaan nadenken of ik die vier dagen daar weer wil wegkwijnen.
0: Ja, ja, de hitte was natuurlijk nu ook gewoon
1: zo
0: wat parten speelde, denk ik.
1: Ja.
0: En Linkin Park, die heeft juist ook weer een nieuwe zangeres eigenlijk gekregen. Ja. Het was natuurlijk een zanger.
1: Ja, klopt. Dus Chester Bennington, die is overleden op een gegeven moment. Ze zijn heel lang non-actief geweest. En hebben toen uiteindelijk de keuze gemaakt om met een nieuwe artiest door te gaan. Ze is zangeres geworden en dat vind ik ook wel een goede keuze. Dus je kan prachtig zingen, maar je moet ook niet, hè, als je dan een man gaat zoeken die hetzelfde klinkt als Chester, dat is een opdracht die ga je nooit goed uitvoeren. Dus
0: nee.
1: Om dan naar haar te gaan, dat is gewoon wat mij betreft een hele goede keuze geweest. Als je mij de keuze geeft, Chester of de nieuwe zangeres, dan zou ik voor Chester kiezen. Ik heb helaas niet de kans gehad om hun nog live te zien. Maar ik vind het een heel goed, hele goede vervanger met een eigen stijl die de nieuwe nummers en de oude nummers heel goed kan brengen. Dus voor mij zou dat zeker een reden zijn om volgend jaar terug te keren. Is trouwens bij volgens mij een ander festival van Werchter zijn zij wel te vinden. Dat was ook afgelopen week, heb ik er foto's van doorgestuurd. Maar daar heeft Linkin Park dus wel opgetreden. Dus misschien moet ik maar gewoon gaan in de gaten houden waar zij optreden.
0: Dat
1: in plaats
0: kan
1: van
0: ook.
1: Alleen
0: ja.
1: Naar Graspop kijken.
0: Ja, ja, ik denk Werchter, daar zou ik nog wel met je mee naartoe gaan. Graspop is gewoon een no-go voor mij, sorry.
1: Okay, okay,
0: sorry.
1: Okay. Nou, dat, daar hebben we het dan nog wel even over.
0: Dan gaan we door met de muziek. Dan gaan we naar Joe Jackson, Real Men.

0: Ook onze rood-witte koeien luisteren mee.
1: Voorst Veluwezoom.

0: Woods Are Home. Ik krijg meteen zin om op vakantie te gaan. Heb jij dat ook?
1: Nou, nu ik hier in deze radiohok zit, snap ik dat wel. Lekker even op het strand zou ook prima zijn.
0: Nou ja, het is vooral de vergelijking met dat het nummer is gebruikt voor een reclame voor een reisbureau.
1: Nou, ja, dus ik kijk geen tv, Romy. Dat krijg ik allemaal niet mee.
0: Dat is mijn associatie dus vooral ermee. Daar is het nummer groot mee geworden. En daarom wil je lekker op vakantie als je dat nummer hoort.
1: Ja.
0: Ja, Douwe Bob, in het kader ook weer van live muziek, heb ik in ieder geval 2 keer, of misschien wel 3 keer live gezien. De laatste keer was in 2024 in de zomer in Caprera, in het Openluchttheater. Daar ben ik samen met Jos heen geweest. Hij appt me nu trouwens ook dat hij gezellig aan het luisteren is. Dus okay. Ik weet niet of de barbecue niet meer leuk was of wat er aan de hand is dat ze ineens ons aan hebben gezet. Ja, maar
1: mensen zijn die verhalen van de neven en nichten ook op en dan ga je beter entertainment zoeken, denk ik.
0: En wat wel heel leuk was, is hij had toen net een nieuw nummer uitgebracht. Ik zit heel hard na te denken wat het nu is. Dat was echt gewoon 2 dagen voor dat concert in Caprera en Bloemendaal had hij dat uitgebracht. En dat was toen voor de Olympische Zomerspelen. En volgens mij was het Believe. En
1: kan je helaas niet meer helpen.
0: Maakt niet uit. Hadden ze nog nooit live gespeeld. Want die was ook eigenlijk een beetje gemaakt voor de uitzending van de NOS. Waar die dan elke avond de gast was met alle sporters erbij. En op een gegeven moment, ja, hij is altijd wel heel erg van dat hij het leuk vindt om mensen erbij te vragen.
1: Op het podium?
0: Nee, gewoon meer een beetje te betrekken bij van wat er allemaal gebeurt.
1: Ja.
0: Dus op een gegeven moment riep hij van wat willen jullie eigenlijk horen? We hebben natuurlijk een setlist, maar wat willen jullie? Mm-hmm. Dus toen werd dit nummer geroepen. En toen kreeg hij toch wel een beetje warm en een beetje benauwd.
1: Omdat hij nog niet eerder live had gespeeld.
0: Ja, dus. En het dus zo nieuw was. Hij zegt, ik weet niet of alle akkoorden echt al in mijn hoofd zitten. Maar goed, hij zegt, we moeten het morgenavond ook gaan spelen. Dus laten we het maar gewoon doen. Ja, ik vind dat wel heel tof als een artiest dat doet.
1: Ja.
0: En ik heb hem ook nog gezien in de Grote Kerk in Apeldoorn. En dat was ook heel speciaal. Want dat was redelijk... Ja, het was akoestisch, maar wel met gitaar, maar dus niet versterkt.
1: Ja.
0: En daar was op een gegeven moment heel tof dat hij vroeg van... ook wat willen jullie horen? En toen zei iemand, kun je niet I Do spelen? Maar daar heeft hij eigenlijk een piano voor nodig. Hmm. Die was er niet.
1: Orgel.
0: En toen zeiden mensen, wow. Ja, maar er is een orgel daarboven. Hij zei, oké, als jullie tegen de mensen van de kerk... als jullie kunnen zorgen dat er geluid komt... Ik kan orgel spelen, dus laten we gaan doen.
1: Dat is zo geregeld in de Grote Kerk?
0: Ja.
1: Want de akoestiek leent zich daar natuurlijk ook wel mooi voor zo'n concert.
0: Ja, hij moest natuurlijk wel een microfoon hebben.
1: Ja.
0: Maar ik vind dat fantastisch. Helemaal. Als een artiest dat doet, ja, dan heb je mij.
1: Ja.
0: En dan mag je van zijn muziek vinden wat je vindt. Maar dan vind ik het leuk.
1: Zeker.
0: Hey, we zijn aangekomen aan het einde van het tweede uur. Live en undercover. Het vliegt voorbij. En we gaan eruit met Sommieux en Multicolor. We zeggen tot volgende week.
1: Tot dan.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 7 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Britse politicus Nigel Farage ligt onder vuur vanwege giften en gunsten die hij zou hebben aangenomen. De leider van de rechtse Reformpartij zou onder meer privébeveiliging en personeel hebben gekregen van een bevriende crypto-investeerder, zonder dat op te geven toen hij werd geïnstalleerd in het Lagerhuis. De parlementaire toezichthouder overweegt een onderzoek te openen. Er loopt al een onderzoek naar Farage vanwege een miljoenengift die hij niet had gemeld. In haar woonplaats Amsterdam is schrijfster, columniste en actrice Marjan Berk overleden. Ze schreef onder meer de tv-serie Vrouwenvleugel, die een televisiering won en waar ze elk seizoen een klein rolletje in speelde. In 1981 kreeg ze bekendheid met haar boek Nooit meer slank. Er volgden nog tientallen boeken en ze was ook meer dan 40 jaar columnist voor het Algemeen Dagblad. Marjan Berk was 93 jaar. Het Nederlandse reddingsteam dat in Venezuela hielp met zoeken naar overlevenden van de aardbevingen is weer terug. Begin van de middag landde het vliegtuig met 64 reddingswerkers aan boord op Eindhoven. Het dodental in Venezuela is inmiddels opgelopen tot 3000. Anderhalve week geleden waren er twee zware aardbevingen rondom de steden Caracas en Valencia. Vorige week voer ook een Nederlands marineschip naar Venezuela voor noodhulp. Op Wimbledon heeft Novak Djokovic zich voor de 17e keer geplaatst voor de kwartfinales. De Serviër versloeg de Rus Roman Safiulin in 4 sets. De Grand Prix van Groot-Brittannië is gewonnen door Charles Leclerc van Ferrari. Hij finishte voor Mercedes-rijder George Russell en Lewis Hamilton van Ferrari. Met nog 5 ronden te gaan viel Max Verstappen uit. Het weer, het blijft droog vanavond. Vannacht vooral in het noordoosten kans op lichte regen. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgen in het noordoosten bewolking en wat regen. Verder is het droog met wolken en zon. En uiteenlopende maxima tussen de 19 en 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: In groep 8 is er vanaf 2030 nog maar één doorstroomtoets als het aan het kabinet ligt. Nu zijn er nog 6 verschillende. Daar is veel kritiek op, omdat het leidt tot verschillen tussen kinderen. En dat moet veranderen, zegt staatssecretaris Thiele.
3: Ik vind het echt best wel erg dat nog steeds duizenden leerlingen ondergeadviseerd worden. En ik vind het heel belangrijk dat die doorstroomtoets helpt om het best passende vervolg op het schooladvies te krijgen. Zodat kinderen ook gewoon hun talenten ten volle kunnen ontdekken en ontwikkelen.
2: De komende jaren wordt beslist welke toets de leerlingen gaan krijgen. Google moet definitief een Europese boete betalen van 4,1 miljard euro. Het hoge beroep heeft Google verloren. Volgens het Europese Hof van Justitie maakt Google misbruik van de machtspositie van zijn besturingssysteem Android. Het was niet de eerste Europese boete. Google moest ook al bijna 2,5 miljard euro betalen voor machtsmisbruik via zijn zoekmachine. Vleesbedrijven zoals slachterijen mogen straks geen uitzendkrachten meer inhuren. Er moet zo een einde komen aan de misstanden in de vleessector. Het kabinet heeft al heel veel vaker met deze maatregel gedreigd, zegt politiek verslaggever Jorn Jonker.
4: Heeft ook al meerdere gesprekken met de vleessector gehad, waarin ze zeiden, in juni van dit jaar moeten jullie genoeg verbetering laten zien. Anders komen we met zo'n uitzendverbod. En dat uitzendverbod was ook al in voorbereiding. En het kabinet denkt, we kunnen niet zo vaak dreigen en het dan niet doen.
2: Dus morgen na de ministerraad willen ze deze maatregel echt gaan aankondigen. Het weer vanavond en vannacht droog, opklaringen en van 11 tot 16 graden. Morgen veel zon, landinwaarts stapelwolken en 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Voor al uw home electro is er maar één adres. Roosendaal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendaal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.

Deze week de liedjes weer 2 aan 2 gedraaid in de

Hallo. De helft van dit jaar is op de radio te horen bij je favoriete zender. Elke week op donderdagavond een muziek. En ook vanavond liedjes uit vervlogen tijden die je niet zo vaak op de radio hoort. 60's, disco funk, is 2 van 1 met een 90's groep en wat minder lang geleden de Zeros. Met een gouden ouwe. Liedzanger van de rockgroep Led Zeppelin brengt in 1983 het album The Principle of Motion. De eerste single van het album heeft een videoclip die is opgenomen op verschillende locaties in Californië en Nevada. En op het Amargosa Opera House and Hotel in Death Valley Junction en de spookstad Calico. Desert, de woestijnen van Californië.

Big Lark van Robert Plant. Zijn grootste en enige hit solo in Nederland. Meteen een klassieker. En de volgende tweesprong bevat liedjes van minder lang geleden, namelijk 2008. Michael Holbrook Pennyman is een Libanees-Britse zanger. Hij verlaat Libanon als hij nog erg jong is en woont een tijd in Parijs. Als hij 9 is, verhuist de familie naar Londen. En hier gaat hij naar school, waaronder het Royal College of Music. En op een gegeven moment stopt hij om zijn album Live in Carbon Motion op te nemen. En van dit album komt dit Lat op, die hij uitbrengt onder zijn artiestennaam Mika.

0: Gabriella Silmi is een Australische zangeres en componiste van Albanese afkomst. In 2004 trekt zij de aandacht van medewerkers van platenmaatschappij Warner Music door op een festival in Melbourne op indrukwekkende wijze een cover te zingen van Jumpin' Jack Flash, nummer van de Rolling Stones. En als gevolg hiervan tekent ze op 13-jarige leeftijd haar eerste contract. Haar debuutsingle Sweet About Me brengt ze uit als ze 16 is. De single staat maar liefst 23 weken genoteerd in de top 40 met als hoogste plek nummer 2. En nu de top 40 toch ter sprake komt, ik ga 30 jaar terug in de tijd. En de top 3 is als volgt.
1: Nummer 3,
0: Youssou N'Dour en Nene Cherry met 7 Seconds.
1: Nummer 2.
0: Op nummer 2, Too Unlimited met The Real Thing.
1: Nummer 1.
0: En op nummer 1, Johan en de Groothandel, als je dik hulp nodig hebt. In 1982 richtte een viertal schoolvrienden een bandje op onder de naam Vortex Motion. In 1984 noemen ze zich vervolgens Wet Wet Wet. En de naam is ontleend aan een nummer van band Scritti Politti, getiteld Getting, Having and Dropping, waarin de woorden My Face Was Wet Wet Herring With Tears voorkomen. Er wordt een derde wet aan toegevoegd omdat er al veel bands zijn met een dubbele naam zoals Duran Duran en Talk Talk. Love Is All Around komt nieuw binnen op 31 in de top 40 van 2 juli 1994.

Grip is de derde en laatste single van Get a Grip. Steven Tyler, Joe Perry en componist Desmond Child schrijven het nummer dat gaat een handig leven leidt, waarvan de man gek in de video spelen Alicia Silverstone en Liv Tyler, de dochter van Steven Tyler, de rol van twee losgeslagen meiden. Op 2 juli 1994. De volgende tweesprong, dat is tweesprong Disco Funk. M2Me is een Amerikaanse prachtig succes heeft. Oprichter van andere leden zijn Philip Field, Tawata G en Reggie Lucas. Hij is de producer van de meeste M2Me oogst vooral erkend. Dit nummer wordt vaak gesampled door hip-hop artiesten. Gekozen voor een nummer uit 1984, namelijk

Dit was Gene Jones met Love at First Sight uit 1983. Dit is ook de enige single die ze heeft uitgebracht. Dus met recht een eendagsvlieg of One Hit Wonder. In de volgende twee sprong ga ik naar de Engelse 1987. Die is namelijk best bijzonder. Op plek 1 en 2 staan namelijk liedjes uit de jaren 60. Mede dankzij de reclame voor een bepaald spijkerbroekenmerk. Op nummer 2 die week staat Percy Sledge met When a Man Loves a Woman.

De Engelse hitlijst van 22 februari 1987. Op nummer 2 staat Percy Sledge met Man Loves Woman. En de eerste plek die week is voor Ben E. King met Stand By Me. En dat is een nummer uit 1961. En dat is ook een nummer dat destijds wordt gebruikt in de eerder genoemde spijkerbroek reclame. Op nummer 1 en 2 liedjes uit de jaren 60 vanwege reclame op televisie. Gaan we door met de 2 van 1. Die is deze week van Cut & Move. En dat is een Deense dance en hip hop band uit 1989 in Aarhus. Hun debuutsingle Take No Crap wordt uitgebracht in 1990. Het jaar erna komt er een internationale release waarbij de titel wordt veranderd in Get Serious.

Van het getiteld Peace, Love and Harmony komt de Casey en de Sunshine Band cover Give It Up. In Australië en in de top 40 plek. Niet zo heel hoog dus, maar wel zeker een vrolijk zomersnummertje. En wat laten we leuk en vrolijk zomers zomer op je radio.

zomer op je radio. En dat was Leona. En dit was tevens het laatste liedje van deze aflevering van De Tweesprong. Ik hoop dat je plezier geluisterd hebt naar deze afwisselende uitzending. En dat je er volgende week ook weer bij bent. Want dan heb ik wederom een nieuwe aflevering van dit programma. Ik bedank voor het luisteren. Goed weekend en graag tot de volgende.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 8 uur.
1: Sid van der Linde met het NOS-journaal. De spits van het Amerikaanse voetbalteam, Flo Balogun, mag toch meedoen in de WK-wedstrijd tegen België dinsdagochtend vroeg. Balogun kreeg een rode kaart voor een onbedoelde overtreding in het duel met Bosnië-Herzegovina. Hij werd officieel voor één duel geschorst, maar de FIFA heeft nu besloten dat de rode kaart wordt opgeschort. President Trump bedankt de FIFA voor het rechtzetten van wat hij noemt grote ongerechtigheid. De derde etappe van de Tour de France wordt aangepast in verband met de bosbranden in Frankrijk. De renners zijn nu in Spanje en steken morgen de grens over met Frankrijk, met de finish in Les Anglais. In die regio woedt een grote natuurbrand. De etappe gaat door, zegt het Franse regiobestuur, maar zonder publiek en zonder reclamecaravaan. De Britse politicus Nigel Farage ligt onder vuur vanwege giften en gunsten die hij zou hebben aangenomen. De leider van de rechtse reformpartij zou onder meer privébeveiliging en personeel hebben gekregen van een bevriende crypto-investeerder zonder dat op te geven toen hij werd geïnstalleerd in het lagerhuis. De parlementaire toezichthouder overweegt een onderzoek te openen. Er loopt al een onderzoek naar Farage vanwege een miljoenengift die hij niet had gemeld. In haar woonplaats Amsterdam is schrijfster, columniste en actrice Marjan Berk overleden. Ze schreef onder meer de tv-serie Vrouwenvleugel, die een televisiering won en waar ze elk seizoen een klein rolletje in speelde. In 1981 kreeg ze bekendheid met haar boek Nooit meer slank. Er volgden nog tientallen boeken en ze was ook meer dan 40 jaar columnist voor het Algemeen Dagblad. Marjan Berk was 93 jaar. Het weer, het blijft droog vanavond. Vannacht vooral in het noordoosten kans op lichte regen. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgen in het noordoosten bewolking en wat regen. Verder is het droog met wolken en zon. En uiteenlopende maxima tussen de 19 en 29 graden. Dit was het NOS Journaal.

17 jaar geleden, 2 juli. Het was de dag dat wij ons jawoord mochten geven. Op ons moment, Gerald Troost. Speciaal heb ik die voor mijn vrouw tijdens de bruiloft gezongen. Dat was een verrassing voor velen. Alleen de pianist wist het. Want die had ik meegeoefend natuurlijk. En verder wist er helemaal niemand in de kerk wat er ging gebeuren. En ik kwam later pas erachter. Want ja, voor mij was de dominee ook nieuw. Een andere gemeente. Voor mij. Dus de dominee hield niet zo van verrassingen tijdens zijn preken dus, en de kerkdiensten. Dus het was ook voor hem een totale verrassing. Ja, ons moment. Gerald Troost aan het begin van deze nieuwe uitzending van The Glory of Gospel. Muziek waar je in blijft geloven. Ja, we gaan een prachtige uitzending weer tegemoet. De vakanties zijn aan het beginnen voor sommige mensen. Regio Noord heeft al vakantie. Dus ik wens jullie in ieder geval, mochten jullie er nog tussen uitgaan, een hele fijne vakantie toe. We gaan eerst verder met een nummer wat waarschijnlijk, zeer waarschijnlijk ook wel is gezongen tijdens onze bruiloft. Dat was het nummer. Opwekking 666 26 van Opwekkingsschrijfje

Just a Song van Wixley. Ja, hij won nog ergens vroeger een zilveren duif. Ik zal eens even kijken of ik dat zo snel kan vinden. Een zilveren duif. Ja, misschien kent u hem nog wel, de zilveren duif. Maar dat is al heel wat jaartjes geleden dat die zijn uitgebracht. 2013 won hij de zilveren duif in de categorie beste lied. Het nummer Justice Song. Volgens mij was dat ook het laatste jaar dat de duif werd uitgereikt. Of 2 jaar later nog, maar goed. Ja, wie eigenlijk ook wel een duif verdient is Mozik Worship. Of in ieder geval het nummer Jezus Overwinnaar. Een schitterend nummer. We gaan er naar luisteren. Dit is live at Mozik Worship 0318.

0: steeds daar.
1: De formatie Lef met het nummer Breekbaar. Ja, je kunt samen door het leven gaan met de formatie Lef. Want ze gaan een drietal exclusieve concerten houden. En dat zal zijn op 25 september in de Koningskerk in Zwolle. 9 oktober in Houten in de Sionkerk. En de 10e zijn ze in Ridderkerk, in de Goede Herderkerk. Ja, daar najaar geeft Lef 3 exclusieve concerten. Samen door het leven met Lef. Avonden vol herkenning en bemoediging. Waarin muziek en verhalen samenkomen. Laat je meenemen langs bekende en nieuwe liederen over het leven en geloof. Die raken aan de seizoenen van het bestaan. Op hoop en vertrouwen, hoge pieken en diepe dalen. Vallen en opstaan. Over het leven waarin we elkaar nodig en samen onderweg zijn. In 2027 verschijnt er een nieuw album van de formatie Lef. En tijdens deze 3 exclusieve concerten hoor je als allereerste een aantal nieuwe liederen en de verhalen die eraan ten grondslag liggen. Er is een speciale actie, want wie neem jij mee? Nodig anderen uit en beleef met elkaar deze bijzondere en bemoedigende avond. Kom samen met je vrienden, familie, collega's, kring of jeugdgroep. En profiteer nu van een speciale groepskorting. Mis het niet en reserveer nu snel je

kaartjes via TrueTickets.nl. Dus TrueTickets.nl. Ja, ik ben een echte Nederlander. Dus ik ben heel benieuwd wat dan de entreeprijs is. Een loskaartje €27,50. En vanaf 4 personen krijg je 15% korting. Dus dan kun je erbij zijn voor €23,50. Nou, je kunt er zelf niet voor gaan zingen. We gaan luisteren naar Sander en Angela. God van het hemelrijk. Hoe groot zijt gij? Dit is Sander en Angela samen met Erika de Wit. De aarde, zo kan het ook.

Van de Live at Opwekking CD's was dit het nummer Let Praise Awaken. Opwekking 229 van de Live at Opwekking bundel. Helaas wordt de cd'tjes niet meer uitgebracht, maar ook geen nieuwe muziek daarvan. En op zich, ja, ik vind het wel jammer. Wat uptempo muziek voor de jeugd natuurlijk. Goed, we gaan eruit dit uur met Back to the Start van Martin Smit. En dan kom ik weer graag na het nieuws en het weer terug voor nog een uur The Glory of Gospel. En dan gaan we verder met de top 1008. We zijn beland of geëindigd met 549. Eerst Back to the Start. Dit is Martin Smit.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 9 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het besluit van netbeheerder Enexis om vanochtend duizenden klanten af te sluiten was zeer ongebruikelijk, zeggen andere netbeheerders. Enexis onderzoekt nog hoe het kon gebeuren dat het stroomnet in en rond Tilburg overbelast dreigde te raken. Door de noodgreep hadden 18.000 huishoudens een klein half uur geen elektriciteit. Netbeheerders laten aan de NOS weten dat een overbelast stroomnet in de toekomst vaker voor problemen gaat zorgen, maar dat het afsluiten van klanten niet de bedoeling is. In Heibloem in Limburg is nog niet veel duidelijk over het dodelijk verkeersongeluk van vanmiddag. Een auto met 6 mensen reed tegen een boom. 4 inzittenden kwamen om het leven. 2 liggen gewond in het ziekenhuis. De burgemeester van de gemeente Leudal, waar Heibloem onder valt, spreekt van een tragisch incident. Ze heeft de plaats van het ongeluk bezocht. Ook de politie spreekt van een tragisch ongeval. Het onderzoek in Heibloem is nog in volle gang. Bij de uitvaart van de Iraanse leider Khamenei heeft zijn opvolger Mojtaba zich niet laten zien. Iran heeft niet gezegd waarom zijn zoon en nieuwe opperste leider vandaag afwezig is. 3 van Khamenei's andere zoons waren wel bij de uitvaart. Mojtaba zou zwaar gewond zijn geraakt bij aanvallen van de VS en Israël. Hij is sinds de aanslag op zijn vader niet in het openbaar gezien. De dagenlange uitvaart van Khamenei begon gisteren. Duizenden Iraniërs zijn erbij aanwezig. Tijdens de uitvaart liggen gesprekken met de VS over een bestand stil. Op Wimbledon is Arina Sabalenka, de nummer 1 van de wereld, verrassend uitgeschakeld. De Japanse Naomi Osaka was in 2 sets te sterk en is door naar de kwartfinale. Het weer, het blijft droog vanavond. Vannacht vooral in het noordoosten kans op lichte regen. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgen in het noordoosten bewolking en wat regen. Verder is het droog met wolken en zon. En uiteenlopende maxima tussen de 19 en 29 graden. Dit was het NOS Journaal.

Welkom terug bij het tweede en laatste uur van The Glory of Gospel. Muziek waar je in blijft geloven. Vorige week sloten we af met Toby Mac en Rachel Lampard. Nummer Perfectly Loved. En daar starten we deze keer met Mosaic Worship en Kees Kruinoord. Het nummer Feest van Genade op plekje 548 in de lijst. 19 plekken gedaald. Ja, deze week gaan we niet zo heel snel in de lijst, want er is gewoon te veel mooie muziek. Waaronder deze van Elevation Worship. Here as I of as in heaven. Een nummer op plekje 547, 188 plekken gestegen in de lijst.

Dwight Dissel met het nummer Alles Komt Goed. 118 plekken gestegen in de lijst. We vinden hem op plek 546. Dan naar 545. 107 plekken gedaald in de lijst. Here I Am Tourship. Dit is Tim Youth.

God van liefde, God van trouw. De Psalm Project, 200 plekken gestegen in de lijst. We vinden hem terug op plek 544. Dan naar 543, 102 plekken gedaald. De Casting Crowns met het nummer Courageous.

Kerrie Leijson, Reijer en Marit Clausen, nummer uit 2024. Hij staat ook zeer zeker in de top 1008 op plek 542. 278 plekken gedaald in de lijst. Wie ook niet mag opbreken is natuurlijk Michael W. Schmidt. Hij komt niet één keer voor, hij komt niet twee keer voor. Hij komt veel vaker voor in de lijst. We gaan luisteren naar plekje 541. 144 plekken gedaald in de lijst. Dit is A Million Lights.

De Vluchtkerk met open armen. Schrijvers voor gerechtigheid. 47 plekken gestegen in de lijst. We vinden hem terug op plek 540. Dan gaan we door naar Desperate. Nieuw in de lijst op plek 539. Dus Jamie McDonald.

De formatie Sela. God zegen voor jou. 14 plekken gedaald in de lijst op 538. Dan gaan we door naar 536. 73 plekken gedaald in de lijst. Heb ik het over The Bowery en Jack and Mary.

Ralf van Manen samen met Arend Janssen, een nummer uit 2025. Heb ik het over Door de Jaren Heen. Op plek 535, nieuw in de lijst dit jaar. Gaan we eruit met een nummer van Hillsong Chapel, het nummer Hosanna. We vinden hem op plek 534, 89 plekken gedaald in de lijst. Wil ik u bedanken voor het luisteren. Graag tot volgende week. Zelfde tijd, zelfde plaats. Alle info gloryofgospel.nl. Bedankt voor het luisteren en graag tot volgende week.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 10 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De slachtoffers van een ernstig verkeersongeluk in het Limburgse Heibloem zijn 4 mannen uit Heidhuizen. Ze waren 27, 32, 38 en 50 jaar oud, meldt de politie. Ze zaten met 2 anderen in een auto die vanmiddag van de weg raakte en tegen een boom reed. Volgens Dagblad de Limburger was een van de slachtoffers een CDA-raadslid in Leudal, de gemeente waar Heibloem onder valt. Ook deed hij vorig jaar mee aan Boer zoekt vrouw. De 2 andere inzittenden liggen in het ziekenhuis. Het zijn mannen van 20 en 39 uit Heidhuizen en Rochel. Volgens de politie gaat het om een eenzijdig ongeluk. De spits van het Amerikaanse voetbalteam, Flo Balogun, mag toch meedoen in de WK-wedstrijd tegen België dinsdagochtend vroeg. Balogun kreeg een rode kaart voor een onbedoelde overtreding in het duel met Bosnië-Herzegovina. Hij werd officieel voor 1 duel geschorst. Maar de FIFA heeft nu besloten dat de rode kaart wordt opgeschort. President Trump bedankte de FIFA voor het rechtzetten van wat hij noemt grote ongerechtigheid. De A16 tussen Zwijndrecht en Dordrecht was vanmiddag even afgesloten vanwege een loslopende hond. Het dier rende de Drechttunnel in. Agenten kregen de hond met moeite te pakken. Maar met hulp van automobilisten werd het dier toch gevangen. De hond is teruggebracht naar de eigenaar. Op welke manier de hond op de A16 belandde is onbekend. De 3e etappe van de Tour de France wordt aangepast in verband met de bosbranden in Frankrijk. De renners zijn nu in Spanje en steken morgen de grens over met Frankrijk, met de finish in Les Anglais. In die regio woedt een grote natuurbrand. 5000 inwoners moeten daarom hun huis uit. De toeretappe gaat door, zegt het Franse regiobestuur, maar zonder publiek en zonder reclamecaravaan. Het weer, het blijft droog vanavond. Vannacht vooral in het noordoosten kans op lichte regen. Morgen ook in het noordoosten bewolking en wat regen. Verder is het droog met wolken en zon en maxima tussen de 19 en 29 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 11 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In het zuidoosten van Frankrijk worden zo'n 10.000 mensen geëvacueerd vanwege natuurbranden in het gebied. In het departement rond de stad Perpignan tegen de grens met Spanje is 1650 hectare natuur verwoest, melden autoriteiten. De renners van de Tour de France finishen morgen in dezelfde regio, zo'n 80 kilometer van de evacuaties. De Tour-etappe gaat door, maar zonder publiek en zonder reclamekaravaan. De slachtoffers van een ernstig verkeersongeluk in het Limburgse Heibloem zijn vier mannen uit Heidhuizen. Ze waren 27, 32, 38 en 50 jaar oud, meldt de politie. Ze zaten met twee anderen in een auto die vanmiddag van de weg raakte en tegen een boom reed. Een van de slachtoffers was CDA-raadslid in Leudal, de gemeente waar Heibloem onder valt. Ook deed hij vorig jaar mee aan Boer zoekt vrouw. De twee andere inzittenden liggen in het ziekenhuis. Het zijn mannen van 20 en 39 uit Heidhuizen en Rochel. Volgens de politie gaat het om een eenzijdig ongeluk. De Britse parlementariër Nigel Farage heeft zich mogelijk schuldig gemaakt aan belangenverstrengeling. De leider van de rechtse Reformpartij zou giften en gunsten hebben aangenomen van een veroordeelde crypto-investeerder. De toezichthouder overweegt een onderzoek te openen tegen Farage. De Belgische Voetbalbond is verbijsterd over het besluit van de FIFA om de Amerikaanse spits Balogun toch mee te laten doen aan het WK-duel tegen België. De topscorer werd vanwege een eerdere overtreding voor één duel geschorst, maar FIFA kwam daar vandaag van terug. Dat is volgens de Belgische Bond tegen het WK-reglement. De bond onderzoekt verdere stappen. De Rode Duivels nemen het dinsdagochtend vroeg op tegen de VS in Seattle. Het weer, vannacht in het noordoosten kans op wat regen. Het koelt af naar 14 tot 19 graden. Morgen meestal droog, met zon en wolken. Het wordt maximaal 19 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 12 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS-journaal. In het zuidoosten van Frankrijk worden zo'n 10.000 mensen geëvacueerd vanwege natuurbranden in het gebied. In het departement rond de stad Perigny, tegen de grens met Spanje, is 1650 hectare natuur verwoest, melden autoriteiten. De renners van de Tour de France finishen komende dag in die regio, zo'n 80 kilometer van de evacuaties. De Tour-etappe gaat wel door, maar zonder publiek. Een Griekse journalist en oud-Europarlementariër is tijdens zijn onderzoek naar het gebruik van spionagesoftware door Europese regeringen zelf gehackt. Op de telefoon van Stelios Koulogoulou werd zogeheten Pegasus spyware gevonden. Daarmee kon alle informatie op de telefoon worden bekeken en de camera en microfoon worden aangezet. Koulogoulou zegt in gesprek met Nieuwsuur verrast en boos te zijn. De hacks vonden plaats in 2022 en 2023. En Koulogoulou denkt dat ze direct te maken hebben met zijn onderzoekswerk naar spyware. Bij een dodelijk ongeluk in Noord-Limburg zijn vanmiddag 4 inwoners overleden. 2 andere inzittenden van de auto raakten gewond. Een van de dodelijke slachtoffers is een oud deelnemer van Boer Zoekt Vrouw. Volgens de politie ging het om een eenzijdig ongeluk. De Belgische Voetbalbond is verbijsterd over het besluit van de FIFA om de Amerikaanse spits Bella Gunn toch mee te laten doen aan het WK-duel tegen België. De topscorer werd vanwege een eerdere overtreding voor 1 duel geschorst, maar de FIFA kwam daarvan terug. Volgens de Belgische Bond is dat tegen het WK-reglement. De Bond onderzoekt verdere stappen. Het weer vooral in het noordoosten bewolkt met kans op regen. Het koelt vannacht af tot een graad of 17. Komende dag een mix van zon en wolken en 19 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 1 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS-journaal. In het zuidoosten van Frankrijk worden zo'n 10.000 mensen geëvacueerd vanwege natuurbranden. In het departement rond de stad Perpignan, tegen de grens met Spanje, is 2.000 hectare natuur verwoest, melden autoriteiten. De renners van de Tour de France finishen vandaag in die regio, zo'n 80 kilometer van de evacuaties. De toeretappe gaat wel door, maar dan zonder publiek. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 3300. Door de twee bevingen stortten vorige maand huizen en andere gebouwen in. Vooral in het noorden van Venezuela is veel verwoest. Tienduizenden mensen worden nog vermist. En volgens deskundigen is de kans klein dat er nog levenden onder het puin worden gevonden. Het Witte Huis heeft een kritisch rapport gepubliceerd over het prestigieuze Smithsonian Instituut. De conclusie is dat radicale activisten daar de leiding hebben. Zij zouden in de tentoonstellingen te veel aandacht hebben voor de schaduwkanten van de Amerikaanse geschiedenis en te weinig voor de positieve kanten. Het Smithsonian is een van de belangrijkste toeristische trekpleisters van Washington. Het rapport wordt gezien als de opmaat naar ingrijpen door Trump, zoals hij al eerder bij culturele instituten deed. Noorwegen heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. De Noren wonnen met 2-1 van Brazilië en beide doelpunten voor Noorwegen werden gemaakt door Haaland. Neymar scoorde diep in blessuretijd uit een penalty voor Brazilië. In de kwartfinale speelt Noorwegen tegen Mexico of Engeland. Het weer, vooral in het noordoosten, bewolkt met kans op regen. Het koelt af tot een graad of 17. Komende dag een mix van zon en wolken bij maximaal 29 graden.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerden en Epe. Met nu het NOS-journaal van 2 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS-journaal. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 3300. Door de twee bevingen stortten vorige maand huizen en andere gebouwen in. Vooral in het noorden van Venezuela is veel verwoest. Tienduizenden mensen worden nog vermist. Volgens deskundigen is de kans klein dat er nog levenden onder het puin worden gevonden.